0: Het personeel van 129 van de 371 bemande platforms werd geëvacueerd. Isaias wordt zaterdagochtend vroeg verwacht in de Verenigde Staten. Het weer dan. Vannacht trekken nog enkele losse buien over het land, vooral over het noorden. De temperatuur daalt tot 8 tot 13 graden bij westelijke tot zuidwestelijke wind. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton, daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april 2027. Een Omaanse co-piloot probeerde op 30 september tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv het vliegtuig te laten neerstorten op luchthaven Ben Gurion, geïnspireerd door de aanslagen van 11 september 2001. Hij stak zijn Indiaanse gezagvoerder neer. Van de 174 passagiers waren de meeste Israëliërs. Twee meereizende piloten landden het toestel veilig in Saoedi-Arabië. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering. Vanwege orkaan Isaias is 1,5 miljoen vaten dagelijkse olieproductie, bijna 72% van de totale productie, stilgelegd in de Golf van Mexico. Ook 59% van de aardgasproductie ligt stil. Oliemaatschappijen Chevron en Shell evacueerden platforms. Het personeel van 129 van de 371 bemande platforms werd geëvacueerd. Isaias wordt zaterdagochtend vroeg verwacht in de Verenigde Staten. Het weer dan. Vannacht trekken nog enkele losse buien over het land, vooral over het noorden. De temperatuur daalt tot 8 tot 13 graden bij westelijke tot zuidwestelijke wind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Je luistert naar Nachtwacht.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton, daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april 2027. Een Omaanse co-piloot probeerde op 30 september tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv het vliegtuig te laten neerstorten op luchthaven Ben Gurion, geïnspireerd door de aanslagen van 11 september 2001. Hij stak zijn Indiaanse gezagvoerder neer. Van de 174 passagiers waren de meeste Israëliërs. Twee meereizende piloten landden het toestel veilig in Saoedi-Arabië. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering. Vanwege orkaan Isaias is 1,5 miljoen vaten dagelijkse olieproductie, bijna 72% van de totale productie, stilgelegd in de Golf van Mexico. Ook 59% van de aardgasproductie ligt stil. Oliemaatschappijen Chevron en Shell evacueerden platforms. Het personeel van 129 van de 371 bemande platforms werd geëvacueerd. Isaias wordt zaterdagochtend vroeg verwacht in de Verenigde Staten. Het weer dan. Vannacht trekken nog enkele losse buien over het land, vooral over het noorden. De temperatuur daalt tot 8 tot 13 graden bij westelijke tot zuidwestelijke wind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof. Premier Jetten noemt de maatregelen dieper treurenswaardig en spreekt zijn steun uit voor het instituut. Hij is wel blij dat de sancties pas over 6 maanden ingaan, waardoor overleg met de Verenigde Staten over een oplossing mogelijk blijft. De FBI heeft in Pennsylvania een Canadese man opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters. De groep wordt gelinkt aan cyberaanvallen op onder meer Odido en de FBI. Eerder werd in Amsterdam een 24-jarige Nederlander aangehouden. Shiny Hunters zou wereldwijd meer dan 140 organisaties hebben gehackt en mensen voor miljoenen aan losgeld hebben afgeperst. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben gisteren een grote stap gezet richting het WK van 2027 in Brazilië. In Hongarije won de ploeg van bondscoach Vöring met maar liefst 8-0. Berestein, Pelova, Brugs en Egorola scoorden. Dinsdag volgt de return in Tilburg. Nederland moet nog 2 play-off-rondes overleven voor de WK-kwalificatie. Na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de Verenigde Staten en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton en daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april volgend jaar. En de UEFA heeft Servië gestraft voor racistisch en discriminerend gedrag van supporters tijdens de Nations League-wedstrijden tussen Nederland en Griekenland. De Servische Voetbalbond moet de volgende thuiswedstrijd zonder publiek spelen en krijgt boetes van bijna €90.000 voor onder meer ongepaste boodschappen, vuurwerk en een veldbetreder. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor, in het noorden mogelijk met onweer. Wind komt uit een zuidwestelijke richting en is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Vanmiddag vallen er buien met in het noorden plaatselijk veel regen en kans op onweer. De temperatuur ligt rond de 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof. Premier Jette noemt de maatregelen diep betreurenswaardig en spreekt zijn steun uit voor het instituut. Hij is wel blij dat de sancties pas over 6 maanden ingaan, waardoor overleg met de Verenigde Staten over een oplossing mogelijk blijft. De FBI heeft in Pennsylvania een Canadese man opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters. De groep wordt gelinkt aan cyberaanvallen op onder meer Odido en de FBI. Eerder werd in Amsterdam een 24-jarige Nederlander aangehouden. Shiny Hunters zou wereldwijd meer dan 140 organisaties hebben gehackt en mensen voor miljoenen aan losgeld hebben afgeperst. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben gisteren een grote stap gezet richting het WK van 2027 in Brazilië. In Hongarije won de ploeg van bondscoach Feurink met maar liefst 8-0. Berestein, Pelova, Brugs en Egorola scoorden. Dinsdag volgt de return in Tilburg. Nederland moet nog 2 play-off-rondes overleven voor de WK-kwalificatie. Na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de Verenigde Staten en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton en daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april volgend jaar. En de UEFA heeft Servië gestraft voor racistisch en discriminerend gedrag van supporters tijdens de Nations League-wedstrijden tussen Nederland en Griekenland. De Servische voetbalbond moet de volgende thuiswedstrijd zonder publiek spelen en krijgt boetes van bijna 90.000 euro voor onder meer ongepaste boodschappen, vuurwerk en een veldbetreder. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor, in het noorden mogelijk met onweer. Wind komt uit een zuidwestelijke richting en is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Vanmiddag vallen er buien met in het noorden plaatselijk veel regen en kans op onweer. De temperatuur ligt rond de 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent.
1: Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof. Premier Jetten noemt de maatregelen diep betreurenswaardig en spreekt zijn steun uit voor het instituut. Hij is wel blij dat de sancties pas over 6 maanden ingaan, waardoor overleg met de Verenigde Staten over een oplossing mogelijk blijft. De FBI heeft in Pennsylvania een Canadese man opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters. De groep wordt gelinkt aan cyberaanvallen op onder meer Odido en de FBI. Eerder werd in Amsterdam een 24-jarige Nederlander aangehouden. Shiny Hunters zou wereldwijd meer dan 140 organisaties hebben gehackt en mensen voor miljoenen aan losgeld hebben afgeperst. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben gisteren een grote stap gezet richting het WK van 2027 in Brazilië. In Hongarije won de ploeg van bondscoach Vöring met maar liefst 8-0. Berestein, Pelova, Brugs en Egorola scoorden. Dinsdag volgt de return in Tilburg. Nederland moet nog 2 play-off rondes overleven voor de WK-kwalificatie. Na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de Verenigde Staten en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton en daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april volgend jaar. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor, in het noorden mogelijk met onweer. Wind komt uit een zuidwestelijke richting en is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Vanmiddag vallen er buien met in het noorden plaatselijk veel regen en kans op onweer. De temperatuur ligt rond de 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: De lekkerste klassiekers die je zo weer meezingt.
0: Want je kent ze allemaal.
2: En nooit weer vergeet.
0: Bij Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show.

0: Zon, wind, sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er altijd tegen.
2: Daar straks recht aan uw toestand.
3: And now, here's the world's greatest DJ.
4: Luisteraars, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom hier. Zijn we weer. Goeiedag. Hoogste tijd voor een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show. Met die heerlijke muziekjes van toen. Uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. Ja, toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee. Hè, daar roep ik altijd maar weer bij, ja. I Think Called Love was de allereerste grammofoonplaat. Eentje van Elvis Presley. Verderop in het programma aandacht voor de zeezenders van toen. Door middel van een alarmschijf, een sure shot en een lieveling, een hitmaker. Daar moeten we nog eventjes naar gaan kijken wat we gaan doen. Ook verderop in de show, de tune van toen. Dat is een nieuw item in de Gouden Oude Show. Doen we een oude tune van een oude zeezender of een gewone zender? Dat moeten we nog even bekijken. Wat dat ook gaat worden. Hè. Dus we zijn weer goed voorbereid of niet soms. Goed, de Gouden Oude Show. Heerlijk. Het, vanuit Studio 2, ondergetekende Johan de Graaf. En we gaan beginnen. Zo, die knalt er even lekker in of niet soms. Hartelijk welkom trouwens. Muziek is uit de jaren 60, 70, 80. Dat is het motto. Zoals deze. Hier is het Electric Light Orchestra.

Dat is een heerlijke plaat, of niet? Zoals deze van die Electric Light Orchestra. Ja, als je begint aan dat programma, doe dan ook goed, zou ik altijd maar zeggen. Hè? She said, Mr. Blue Sky, ook zo'n geweldige plaat, of niet? Zoals... Dit was Rock'n'Roll, Rock'n'Roll is King. Hier zijn de Fortunes.

nog heerlijke muziek of niet? Soms zo uit die jaren 60 van The Fortunes. Freedom Come and Freedom Go. Kennen we ook van, ja, van Radio Caroline of niet? Soms de herkenningstune was toen de tijd in 1964, maar dit komt daarna. Freedom Come and Freedom Go. Heerlijke koffie in de studio, dus dan gaat het altijd helemaal goed komen, dacht ik zo. En een heerlijke plaat van Rita Kidd met Where Is My Man?

The Things We Do, voilà, was een mooie of niet soms van de formatie 10cc. Kennen we deze dame nog? Dat is het ene helft van het duo Spooky & Sue, maar dit is Sue Solo. Dat is een heerlijke plaats, toen de tijd veel gehoord bij Mia Miko.

0: zo'n mooie plaat of niet. Soms deze van de Dame Jesus, zoals ik al zei. Met de tip voor de top, zoals ik al zei, aan het begin van het programma. Is het nu de hoogste tijd voor de tune van toen? Ja, als je hem hoort, dan zeg je, oh ja, die herken ik nog wel. Goed praten, de graaf, die herken ik nog wel. Tijd voor de tune van toen.
1: Met jou? Nou, zei de... Tegen de...
2: Kingman zich rozen in. Zo.

gewoon de tune van toen. Wat een leuke plaat, of niet soms? Van de Tornado's, de Changing Moonbeam. Zo, dat is de titel. Oftewel de tune van de Weer Leuk Ingegaan Show. De gouden oude show, met die goede oude tijd. Hier is Gerard Cox lekker meezingen in onze eigen verstaanbare taal.

Dat is een mooie of niet soms deze van Gerard Cox met die goede oude tijd. Grote hit toen de tijd in 1974, net zoals die andere, met deze weer voorbij die mooie zomer. Uit de film Grease, hier is Frankie Valli.

Squeeze van Frankie Valli, ja, van You're the One That I Want en een hopelessly devoted to you. En al die grote hits toen de tijd uit die film, latere musical van Grease. Kriskras door elkaar heen, straks nog aandacht aan de zeezender, een alarmschijf of een sureshot. En ja, dat zal het zijn, hè? Een treitenschijf, een hit maken. Dat doen we straks, eerst deze.

0: Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show. Hoor je de nostalgische hits van toen op de radio van nu.
1: Hey, ken je deze nog?

0: hier van de dames van Snoopy. Kennen die nog wat een leuke plaats, maar wel een tijd geleden of niet, soms niet. No time, no time for a tango.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Door met de muziek en disco.

Dat is nog eerlijk, die bekende plaatjes van toen. Met de Billy Ocean, met de Love on Delivery, oftewel de LOD. Straks aandacht voor de zeezender, treedt de schijf van de Radio Noordzee. Maar eerst deze van Brotherhood of Man.

Brother of Man, wat een leuke plaat of niet, soms deze van My Sweet Rosalie. Tijd voor de zeezende herinnering. We gaan daar een tijd te schrijven van Radio Noordzee uit het jaar 1971.

schijf van Radio Noordzee Internationaal is Nat voor You. Dat was ringje van Olivia Newton. Het is ook zo'n leuke plaat, hè? De zingende kikker in het eerste gedeelte van die gouden oude show met The Love Is All.

gaan we eens kijken naar het clipje. Wat een leuk clipje is dat nog steeds. Ja, Love is All, dat was er eentje van. Inderdaad, Hoortje Klover samen met The Cats. The Guest, ja, niet die formatie The Cats, maar The Guest, ofwel de gasten, de Foundations.

Dat is een mooie plaat uit het jaar 1968 met The Foundations met Baby Now That I Found You. Nog eentje uit hetzelfde jaartal. Ach, waarom ook niet? 1968, onder het motto Storm maar beuk maar de Noordernij, die is voor mij het mooiste schip wat er bestaat. Maar dit is er een van, die American Breed.

0: alweer bijna het eerste gedeelte. Hè? Dat zit alweer bijna op. Ja, American Breeders, dit uit het jaar 1968 alweer. Wat een tijd geleden, maar blijft het een goede plaat of niet soms? Met Bend Me en Bend Me, Shape Me.
1: Gezellig, even terug in de tijd.
2: Jouw hits hoor je hier.
1: Bij Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show.
3: Heb je ook zin in een kopje koffie?
4: En dan is er koffie. Roodmerk koffie van Douwe Egberts. Altijd even vers en geurig. Douwe Egberts koffie. Lekkere koffie.
0: Ja, deze reclame is niet meer van toepassing, maar ik kwam hem tegen in het grote hitarchief. Ik dacht, ach, dat is leuk om nog een keertje te laten horen, of niet soms. Verder met de muziek, zo in de Gouden Ouwe Show met Neil Diamond, met Song Blue.

trein kan niet uitwijken. Niet naar rechts, niet naar links. Hij kan alleen rechtuit. Een trein kan u dus niet ontwijken. De gevolgen vallen altijd in uw nadeel uit.

De Song on Blue was de laatste grammofoonplaat in het eerste gedeelte van de Gouden Ouwe Show. Tot strakjes. Het tweede gedeelte met nog hele leuke muziekjes uit de jaren 60, 70 en 80. Tot strakjes.

0: 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
2: Supermarktketen Jumbo roept de groentespread met komkommer, pinda en sambal terug vanwege een verkeerd etiket. Op het etiket worden sesam en pinda niet vermeld. Het gaat om verpakkingen met een houdbaarheidsdatum tot 31 oktober 2026. Mensen met een allergie kunnen het product terugbrengen en krijgen hun geld terug, ook zonder kassabon. Drie mannen van 23, 25 en 28 jaar zijn gisteren bij Gent aangehouden vanwege vermoedelijke betrokkenheid bij het geweld in Overasselt. Ze worden verdacht van onder meer moord, vuurwapenbezit en deelname aan een criminele organisatie. Nederland heeft om een overlevering gevraagd. Eerder werden al ruim 30 verdachten opgepakt. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof. Premier Jetten noemt de maatregelen diep betreurenswaardig en spreekt zijn steun uit voor het instituut. Hij is wel blij dat de sancties pas over 6 maanden ingaan, waardoor overleg met de Verenigde Staten over een oplossing mogelijk blijft. De FBI heeft in Pennsylvania een Canadese man opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters. De groep wordt gelinkt aan cyberaanvallen op onder meer Odido en de FBI. Eerder werd in Amsterdam een 24-jarige Nederlander aangehouden. Shiny Hunters zou wereldwijd meer dan 140 organisaties hebben gehackt en mensen voor miljoenen aan losgeld hebben afgeperst. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor, in het noorden mogelijk met onweer. Wind komt uit een zuidwestelijke richting en is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Vanmiddag vallen er buien met in het noorden plaatselijk veel regen en kans op onweer. De temperatuur ligt rond de 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

heerlijke plaat om mee te beginnen. Luisteraars, hartelijk welkom in het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show met de formatie de Four Tops. Heerlijke muziek uit de jaren 60 of niet zoals met Bernadette. De muziek van toen, de jaren 60, 70 en 80. We gaan even naar Nederland toe. Hier zijn ze, hier is Pussycat.

de formatie Pussycat. Met een hele leuke plaat, moet ik zeggen. Met de Wet Day in september. We gaan naar 1967 in de show. Hier is Keith West.

1967 alweer in de show met een hele mooie van Keith West met Except for My Teenage Opera. De gouden oude show vanuit Studio 2. En als je net bent ingeschakeld, hartelijk welkom in het programma. Dit is Nielsen, ook uit 67, met Everybody's Talking.

mensen van de Sacramento, de Talk of the USA en de Yellow Boomerang en nog veel meer grote hits van hun toenertijd, of niet soms. Het was een van The Middle of the Road met The Bottom Up. 1, 2, 3.

Dat was toen de tijd een satellietschreef op Radio Monique Internationaal, de allereerste in 1984 op die 16e december. Het beroemde openingsprogramma van Ad Robbers, weten we dat toch? Weten we dat nog? Wat een tijd geleden, maar we vergeten het nooit. 1976 nu.

De grote dik hit toen de tijd in het jaar 1976. De Sturman Brothers en de Quivers met The Arms of Mary. Het is ook zo leuk, moet ik zeggen. Ik kwam hem tegen in het grote hitarchief, de Dyke Brothers Band. Hier zijn ze nog een keertje met die Dapple Judy.

De naald in de groef. De muziek uit de De muziek uit de speakers. Tijd voor vinyl. De Gouden Ouwe Show. Johan de Graaf.

denk uit de begin jaren 60 of niet zelfs. Dancing in the Street van Martha en de Vandellas. Zo'n tweede gedeelte van de Gouden Oude Show doen we het even rustig aan. Een rustpuntje in het programma. Hier is Gino Vanelli met het Hurts to Be in Love.

Dat is toch wel leuk, of niet, soms deze van Nemlo Harris. Je hoort hem niet zo vaak meer, maar wel natuurlijk bij ons hier in die gouden oude show met Mr. Sandman. Tweede gedeelte van de show, het schiet alweer lekker op. Het is alweer bijna gebeurd, moet ik zeggen. Zo snel gaat het als je het naar je zin hebt, of niet soms. We gaan naar Volendam, hier zijn de Cats.

0: Geen Stomp of niet, soms de Nederlandse formatie. Jackpot was dit. Kennen we ook van De Coco, hè? De Coco, dat Coming Today. En dance, dance, dance. Zullen we een lekkere zomerse plaat gaan draaien, of niet soms? Heerlijk even naar Spanje toe en daar vinden wij de heer Iglesias.
1: Nunca pude imaginar que por un beso tú llegas.

En langzaam gaat hij er weer vandoor. Dat was een van Julio Iglesias met Por un poco de tu amor. De dames van de Dot mogen zeker niet ontbreken in het programma. Met een PS.

Dat was dan de laatste in de show met Gary en de Pacemakers met How Do You Do. Dank allemaal weer voor het luisteren naar de show. En wat mij betreft, tot de volgende.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
2: De politie heeft gisteravond een automobilist achtervolgd die snelheden tot 200 km per uur bereikte. De achtervolging begon in de omgeving van Den Bosch en eindigde op de N65 bij Udenhout. De bestuurder werd aangehouden waarbij agenten pepperspray gebruikten. De politie onderzoekt het incident. Orkaan Isaias raakte rond 8:30 lokale tijd aan land bij Destin in Florida als een categorie 2 orkaan met windsnelheden tot 165 km per uur. De National Weather Service waarschuwt voor levensgevaarlijke overstromingen. Meer dan 500.000 Amerikanen zitten zonder stroom, waaronder 334.000 huishoudens in Florida. Jumbo roept groentespread met komkommer, pinda en sambal terug vanwege een verkeerd etiket. Op het etiket staan sesam en pinda niet vermeld. Het gaat om verpakkingen met een houdbaarheidsdatum tot 31 oktober 2026. Mensen met een allergie kunnen het product terugbrengen en hun geld terugkrijgen, ook zonder kassabon. Drie mannen van 23, 25 en 28 jaar zijn gisteren bij Gent aangehouden vanwege vermoedelijke betrokkenheid bij het geweld in Overasselt. Ze worden verdacht van onder meer moord, vuurwapenbezit en deelname aan een criminele organisatie. Nederland heeft om een overlevering gevraagd. Eerder werden al ruim 30 andere verdachten opgepakt. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor, in het noorden mogelijk met onweer. Wind komt uit een zuidwestelijke richting en is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Vanmiddag vallen er buien met in het noorden plaatselijk veel regen en kans op onweer. De temperatuur ligt rond de 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: muziek uit vervlogen tijden.
1: Doordraaien met Peter Nijdam.
2: En ook allemaal een hele goede morgen, vrienden, vriendinnen. Leuk dat je luistert naar Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem. We zijn er weer hoor. Het is, eens even kijken, zaterdagochtend even over de klok van 9 uur. En dat betekent dat we weer een uurtje lang gaan doordraaien met ondergetekende Peter Nijdam. En we waren gelijk al begonnen met een mooie plaats van René, High Time He Went. En de oorsprong van dit gezelschap bestond vroeger wel uit René en His Alligators. En die scoorden in de jaren 60 toch wel een aantal leuke instrumentale aflossers. Zeggen we dan maar. Nou, ik heb het al gezegd, het programma doordraaien. Het komende uur weer heel veel muziek. Grotendeels vanmorgen met allemaal nieuwe plaatjes. Ik heb weer een leuke selectie uitgezocht. We gaan ook nog eens even 40 en ook 50 jaar terug in de tijd. Wat stond er destijds allemaal in de Nederlandse top 40? En dan komen we uit in begin april, wil ik zeggen. Begin oktober van het jaar 1976 en ook 1986. Dus laten we lekker aanstaan hier op de Gouden Oude Zender Radio Emmeloord.
0: Radio Emmeloord. Met de beste gouden ouwe.

van deze plaat. Who's Johnny? En dat kwam in 1986. En straks gaan we nog meer platen draaien uit die top 40 van precies 40 jaar geleden. Uit het jaar 1986. Maar eerst deze nog eens even lekker draaien. Majority One

lekkere kraker dit, hè. Chris Andrews, Yesterday Man. Lekker om hiermee te beginnen op de zaterdagochtend, om zo vrolijk uit je bed te stappen. Mijn naam is Peter Nijman, we draaien voor Radio Emmeloord, muziek vanaf de zeebodem. En dan nu iets moois van Melanie, Brand New Key.

Oh, dit was al een heel oud singeltje hoor, van The Beatles en Help, gedraaid op 45 rondjes per minuut. Ja, vanmorgen draaien we een beetje vinyl, vrienden, omdat het ja, oktober is, hè. Ja. De volgende is moois van de Carpenters en Jambalaya on the Bayou.

gemaakt. Maar dit was wel het origineel uiteraard van The Carpenters. En Karen Carpenter was toch wel een dame met een bijzonder mooie zangstem, hè? Het plaatje was nog niet helemaal afgelopen, begrijp je nou? Nou ja, Kevin verkeren natuurlijk, hè? Goedemorgen, Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem. We zijn er natuurlijk via DAB Plus in de Noordoostpolder te ontvangen. En in het noorden van Nederland via de goede oude Middelgolf AM747. Dit is trouwens muziek van Love Unlimited, het achtergrondkoortje van Barry White. En zij hadden destijds ook een aardige hit met dit nummer I'm So Glad That I'm A Woman.

jij bent de mooiste, de allermooiste. Jij bent de beste, de bovenste beste. Ja, jij bent de mooiste.

vullende neus. Ja, leuk om dit nog eens een keer weer zo te draaien. Dimitri van Torenen met de Damrakketjes onder leiding van Hans de Jong en het prachtige Jij bent de mooiste. Vrienden, we gaan eens even 40 jaar terug in de tijd. We gaan terug naar week 41. Daar zitten we momenteel in. 11 oktober van het jaar 1986. En toen stond dit in de Nederlandse top 40. Stan Ridgway, Camouflage.

Stan Ridgway. Met zijn toch wel allergrootste hit, Camouflage. Er is tijdens nog een aantal andere plaatjes. Onder andere nog een nummer Calling Out to Carol. Dat is trouwens ook een leuk nummer, die mag ik ook graag draaien hier op Radio Emmeloord. We zitten in de hitparade van precies 40 jaar geleden. Een leuke plaat van destijds iets moois van de Communards. En het prachtige Don't Leave Me This Way.

Maynards. Dat was de groep rondom Jimmy Somerville. Die later ook nog wel succesvol enkele solo hitjes scoorde. Don't Leave Me This Way. Het was uiteraard een cover van een discokraker uit, ik denk de jaren 70. Hè, van Thelma Houston. En het prachtige Don't Leave Me This Way. De volgende, dames en heren, die ik nog even wil presenteren op onze antenne. AM 747 in de Middelgolf. 401 meter golflengte, heb ik begrepen. Dit is Madonna, True Blue.

0: een hele grote hit voor Madonna. Ze is momenteel nog steeds actief. Laatst nog gezien op de televisie. Ja, nam ze een prijs in ontvangst. Ik wil nog even de nummer 1 draaien van precies 40 jaar geleden. Dat is een mooie rocksong van de groep Europe. The Final Countdown.
1: De nummer 1 hit van deze week.

0: 40 jaar geleden was dit de grootste hit in Nederland, Euro. Een bekende Zweedse rockband. Dit was dan wel een grootste hit, hè? De Final Countdown. Het was dus precies 40 jaar geleden een hele grote hit voor deze formatie.
1: Weet je nog die tijd van vroeger? De krakers van toen. Je zingt ze zo weer mee. Je zingt ze zo weer mee. Radio Emmeloid.
2: 747.
0: Ik wil nog even 50 jaar terug in de tijd, vrienden. Kan nog even snel, zo voor 10 uur. Terug naar 1976. Dan gaan we nog even doen met deze plaat van Lia Velasco. En ze had destijds een aardige hit met dit. 5:05 p.m. Another Friday night.

al het jaar van de disco, hè? 1976, getuigen dit. Lia Velasco en 5:05 p.m. Another Friday Night. En trouwens, over disco gesproken, dit was trouwens ook zo'n krakertje. Voor op de dansvloer, vrienden. Vicky Sue Robinson en

van dit soort nummers krijg je weer spontaan zin in een avondje disco. Maar helaas, ze zijn bijna allemaal weg. Uitgestorven dit. Vrienden, ik kan nog even één laatste plaat draaien. Want zometeen aan de andere kant, na tienen uiteraard, Kees Bakker met weer een nieuwe aflevering Scherp op de Terp. En straks trouwens ook nog eens even kijken. 12 uur Muziek Memories met Mark Bodegraven. En straks ook nog tussen 1 en 4 uur op de zaterdagmiddag. De Nationale Zaterdagmiddag gebeurtenis. En dat is ook weer een historische top 40. Het beluisteren zeer zeker waard. Ik bedank u allen voor het luisteren. Morgenmiddag ben ik er weer tussen 1 en 2 uur met een nieuwe aflevering doordraaien. En dan draai ik wederom uitsluitend vinyl. Dit is de laatste van precies 50 jaar geleden. The Bay City Rollers. And I Only Want Be With You. Het origineel was destijds, of het origineel. De eerste zangeres die ermee scoorde was Dusty Springfield uit 1964.

0: is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
2: Bij een spoorbrug over de Delfshavense Schie bij de Rotterdam-Delfshaven is brand gesticht. Rond 2:30 vannacht ontdekte een aannemer een opengeslepen deur van een technische ruimte met smeulende kabels. ProRail spreekt van mogelijk sabotage. De hele dag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft en de storing kan nog langer duren. Vannacht is een voetganger om het leven gekomen op de A58 bij Tilburg. De persoon wilde vermoedelijk de snelweg oversteken, maar werd geraakt door een vrachtwagen. Een traumahelikopter en andere hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar het slachtoffer was al overleden. De snelweg werd tijdelijk afgesloten en de identiteit is nog onbekend. Een zware aardbeving met een kracht van 7,7 voor de kust van Panama heeft minstens 2 mensen verwond en meerdere wegen verwoest. De autoriteiten spreken van een grote ramp. Na ruim 80 naschokken werd de tsunami-waarschuwing ingetrokken. Het vliegveld werd ook tijdelijk gesloten, waardoor een KLM-vlucht moest uitwijken naar Costa Rica. Na 13 dagen van padstelling heeft de Britse minister Chris Bryant de omstreden Oranjemars in Portadown definitief verboden. Hij vreest ernstige onrust en gewonden bij doorgang. Sinn Féin-voorzitter Mary Lou MacDonald juicht het besluit toe, terwijl DUP-leider Gavin Robinson stelt dat de republikeinse opruiing de rechtsorde ondermijnt. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor, in het noorden mogelijk met onweer. De wind komt uit een zuidwestelijke richting en is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Middag vallen er opnieuw buien met kans op veel regen. Het wordt ongeveer 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: romantisch begin van deze zaterdagmorgen. People Bryson en Roberta Fleck. Tonight I'm celebrate my love to you. En dat kwam uit 1983. Ik zeg een hele goede morgen, dames en heren, jongens en meisjes. Daar ben ik weer. Op Radio Emmeloord natuurlijk. De twee uurtjes lang scherp op het herp natuurlijk. Met de lekkerste gouden ouwe natuurlijk. En we gaan eerst even weer een 90 Classic draaien. En die 90 Classic komt uit 1991 alweer. Oh, wat een tijd geleden. En wie is dat dan? Nou, dat is dan Amy Grant. En dat liedje dat heet Baby Baby. Oh, Peter, die nog bedankt. En ja, morgenmiddag is Peter er weer tussen 1 en 2 uur. Met alleen vinyl. Ja, ik heb ook een heleboel vinyl weer gepakt. Maar ik heb niet zoveel vinyl dan hem natuurlijk. Maar we gaan eerst even een lekker genieten hier op Radio Emmeloord. Amy Grant met Baby Baby.
1: De grootste hits van toen.
2: Dit zijn de Happy...

can't stand the rain. Nou, wie houdt er wel van regen? Ja, soms moet er wel een beetje regen vallen, want anders groeien de producten ook niet, hè. En dit was Eruption uit 1977. En met I can't stand the rain natuurlijk. En ja, van de week hebben we al wat regenbuien gehad, hè. Ah, we gaan even lekker zomers muziekje draaien van Udo Jurgens en het Griekse wijn. Nou, ik ben ook helemaal gek op Griekenland, hoor. Ik ben er regelmatig al heel vaak heen geweest. Dat was 10 keer, denk ik wel. Uit mijn blote hoofd. Ik heb wel eens

0: Griekse wijn. Ozo, Ozo, Avraki. Van die Ozo moet hij niet te veel krijgen. Maar ik heb volgens mij een stuk of 14, 15 keer al naar Griekenland geweest. En naar, bij Kos naar het vaakste, want dat vonden we het leukste natuurlijk. En dat is een fietseiland, hè? Ja, daar kun je lekker fietsen natuurlijk. Ja, ook wel eens een keer omhoog, een bergje omhoog, maar ja, dat leert vanzelf natuurlijk. We gaan even de vergeten Nederpopplaat draaien en dat is volgens mij een hele leuke. Dat is van Jiske Vet en het gaat over mijn club. Oké, nou die gaan we even hier draaien op Radio Emmeloord natuurlijk, via de 747 of via de DAB+. Omgeving Emmeloord.
1: Het geluid van jouw muzikale herinneringen. Hoor je hier? Yesterday,
2: yesterday, yesterday. Terug in de tijd.
3: De vergeten Nederpopplaat.
1: Radio Emmeloord op de Middengolf.

0: was gevangen in de stilte. Mijn hart, dat klopte in mijn keel. Ik deed 5 passen terug en dacht, als ik deze kans verspeel.
1: Hij gaat hem zelf nemen. Ja, dat is natuurlijk maar de vraag of dat een verstandige beslissing is in deze fase van de strijd. Daar kan je over discussiëren. Nou, daar gaat hij.
2: Nee!
1: Hoog over. Kans verkeken.
0: Ik wil de weg

0: doe dat niet. Ga niet trouwen met een railroad man. Hij is er zo noei. Oké, kom uit 1970 natuurlijk. En Chuck and Blue heeft hele leuke liedjes gemaakt. Venus, dat was de populairste natuurlijk. Het is weer de hoogste tijd voor drie op rij en een koekje en een bakje koffie erbij natuurlijk. En we beginnen met So Long van VCC. En dan Robbie Robertson, Somewhere Down the Crazy River uit 87 komt hij. Alexander O'Neill, Cheryl... And never knew love like this, natuurlijk, hier op Radio Emmeloord.
1: Dit is 3 op een rij. Met koffie en een koekje erbij. Op Radio Emmeloord.

0: Gouden Klassiekers. Gouden Klassiekers. Die je nooit weer vergeet. Nooit weer vergeet. Radio Emmeloid. AM 747.
1: Dit is 3 op een rij. Met koffie en een koekje erbij. Op Radio Emmeloord.

Brutus Johnson en Stomp All Night uit 1977. Een lekkere disco-knijter hier op Radio Emmelo natuurlijk. Ik zie op een klokje nog een kwartier te gaan. Het is de eerste uur alweer voorbij doen. Wat gaat het hier terug snel? En we gaan even Mountain McBeal draaien uit 1971. How do we do? Nou, ik film me lekker op de zaterdagmorgen natuurlijk. Lekker het programma maken hier op Radio Emmelo. Scherp op de tijd, beluister je nou.

En later heeft het nog eens een keer geprobeerd met een ander, maar nee, dat mocht niet helemaal slagen zoals hij zou willen. En toen even later was hij overleden natuurlijk, die Willem Duin was dat natuurlijk. En we gaan even een third trial draaien met Run, Run, Run.

protect your room. You know about our new Emerald. Safety saving. A day of it. Bless you. A lot of blood scarkers though. Starter. And that is Bon Jovi met The Runaway. En tot zo, na de klok van 11 uur ben ik weer nog een uurtje bij je natuurlijk. En dan hebben we alweer een heleboel lekkere gouden ouwe klaarstaan. Dan gaan we er allemaal doorheen draaien. Van alles en nog wat.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. Bij een spoorbrug over de Delfshavense Schie bij de Rotterdam-Delfshaven is brand gesticht. Rond 2:30 vannacht ontdekte een aannemer een opengeslepen deur van een technische ruimte met smeulende kabels. ProRail spreekt van mogelijk sabotage. De hele dag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft en de storing kan nog langer duren. Vannacht is een voetganger om het leven gekomen op de A58 bij Tilburg. De persoon wilde vermoedelijk de snelweg oversteken, maar werd geraakt door een vrachtwagen. Een traumahelikopter en andere hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar het slachtoffer was al overleden. De snelweg werd tijdelijk afgesloten en de identiteit is nog onbekend. Een zware aardbeving met een kracht van 7,7 voor de kust van Panama heeft minstens 2 mensen verwond en meerdere wegen verwoest. De autoriteiten spreken van een grote ramp. Na ruim 80 naschokken werd de tsunami-waarschuwing ingetrokken. Het vliegveld werd ook tijdelijk gesloten, waardoor een KLM-vlucht moest uitwijken naar Costa Rica. Na 13 dagen van padstelling heeft de Britse minister Chris Bryant de omstreden Oranjemars in Portadown definitief verboden. Hij vreest ernstige onrust en gewonden bij doorgang. Sinn Féin-voorzitter Mary Lou MacDonald juicht het besluit toe, terwijl DUP-leider Gavin Robinson stelt dat de republikeinse opruiing de rechtsorde ondermijnt. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor, in het noorden mogelijk met onweer. De wind komt uit een zuidwestelijke richting en is matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Middag vallen er opnieuw buien met kans op veel regen. Het wordt ongeveer 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

tijdloze muziek hier. Op Radio Emeralds. Earth and Fire. Met Memories natuurlijk. En hele mooie Memories. In de jaren 70 hebben ze een heleboel leuke liedjes gemaakt. En helaas is Johnny Kaagman laatst nog overleden. En ja, dat mooie blauwe pakje, dat vergeet ik nooit weer natuurlijk. Met het liedje Weekend. En de eerste plaat in dit uur was van Peebo Bryson en Robert Fleck en Maybe. De volgende plaat is van 10cc en het gaat over de Wall Street Shuffle. Over het geld. Groot geld, allemaal geld. Money, money, money, money, money. Must be funny. In a rich man world.

kan ik ook wel. Soul Dracula. Hot Blood. Volgens mij is dat een hele rare hoesje, heeft die man. Een hele enge hoes. En ik hou niet van enge dingen. De volgende plaat is van de Hughes Corporation en het Rocking Soul hier op Radio

1973. Boudewijn de Groot. Met Jimmy. Ja, vind ik wel soms wel een beetje vreemd. Het gaat over een hardfietser en Jimmy. Ja, ik kan het niet helemaal plaatsen, maar misschien ben ik wel een beetje te simpel voor. Ik weet het helemaal niet. We gaan een Fairy Tales draaien van Diana. En dan komt dat denk ik in 176 alweer. En toen was het ook een hele hete zomer. Ja, beetje rustig. Kalm. Hete zomer. Dat weet ik nog. Als de dag gisteren.

die blondie is ook al 80 jaar. Maar ze gaan nog steeds optreden. Island of Lost Souls. Ik ben erachter, ik ben erachter. Ja, het liedje van Jimmy is vernoemd naar Jim de Groot, de tweede zoon van Boudewijn de Groot. Maar je hoort helemaal niks in de tekst voor over Jimmy. Daar hebben ze gewoon het liedje, gewoon Jimmy genoemd. Ja, dus zo kan dat ook natuurlijk. Het is de hoogste tijd voor de Rock Ballad. En de Rock Ballad is van Little Steven and the Disciples of Soul. En het gaat over Forever. Het komt uit 1983.

wel een keer. Ah, gelukkig hebben we geen camera's, hè? Want sommige omroepen hebben een camera's en dan kun je helemaal niks meer doen. Nee, ik kan hier wel in mijn onderbroek zitten en alweer met jou. Daar zien jullie helemaal niks van. De plaat was van James Lloyd en Keep on Smiling en die kwam uit 1970. We gaan even, volgens mij staat hij klaar, de show van de Disney... van de Disney Man's Band. Nee, OB. Ja, OB staat klaar. Standing in the rain. Ja, dat hadden we vorige week ook weer, hè? Regen. Ja, daar word je niet zo blij van, hè? Oké. Nou, hier is het plaatje. June, Paul, June. Standing in the rain. Radio Amber Lord. 747. Of DAB++. En omgeving Amber Lord.

Lightning and Rain. Nou, het heeft ook wel wat, hè? Die storm, regen, sneeuw. Ja, dat is de vier jaargetijden van in Nederland. En als het nou ergens heen gaat en er is altijd zon. Altijd zon. Zou dat de plaats verveeld hadden volgens mij. We gaan even een lekkere gouden ouwe weer draaien. Freddy and the Dreamers. And I'm telling you now. Wat vertel je hem dan? Kom maar op met je verhaal.

74. Was het hitje van Sweet Sensation en Sad Sweet Dreamer hier op Radio Emmeloord gedraaid natuurlijk. Oké, het is het schiet dan wel aardig op, dames en heren, jongens, meisjes. En dan is het 2 uurtjes alweer gebeurd. Maar we gaan nog een paar leuke liedjes draaien hier op de radio. De Sir Douglas Quintet en Mensa Dio uit 1900 en... Oh ja, oké, 69. Hé, hey, joh, niet om me heen praten, man. Opbouwen, begin te zingen.

0: Mendocino.
1: Dat zei ik toch? Sir Douglas Quintet. Ja, helemaal goed uitgesproken. We gaan nog even de show draaien van de Dizzy Mizz Band. En die waren toen ook heel populair. En dan kwamen ook op een heleboel feesten hier ook in deze regio.
2: De Gouden Klassiekers. Gouden Klassiekers. Die je nooit weer vergeet. Radio

De show. De show is bijna over. Jullie eens een verzoekje. Willen ze een verzoekje sturen? Dat kan altijd de studio at radioemmeloord.nl. Dus studio at radioemmeloord.nl. Dat zou ik wel heel leuk vinden. Wat vind je van deze show? Oké, we gaan nog één liedje. We gaan nog één liedje draaien. Het is van Karen Jong en het heet Hot. Ja, Hotspot. Uit 1978 alweer. Wat, dat is weer een tijd geleden. Nou, we gaan even... kan je niet meer lekker rustig op stoel zitten, hè, met dit liedje. Lekker een soort disco-knijter. Veel plezier met de rest van de programma. Tot volgende week.

0: shut. Karen Jong. Dat zou niet meester Jong zijn. Dus even een mailtje sturen naar studio@radioemmeloord.nl. En een verzoekje even. Hè? En dan draai ik hem volgende week zaterdag naar je voor je. Tot zo. Tot zo. Tot volgende week. Ik ben helemaal in de war. Ik ben helemaal in de war. Het wordt weer tijd dat ik weer opstap. Volgende week weer een mooi lijstje. Mijn hele playlist heb ik bijna helemaal gedraaid. Ja, ja, ja. Niet te geloven. Nou, er staan nog een paar liedjes in.
1: Het is 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. Bij een spoorbrug over de Delfshavense Schie bij de Rotterdam-Delfshaven is brand gesticht. Rond 2:30 vannacht ontdekte een aannemer een opengeslepen deur van een technische ruimte met smeulende kabels. ProRail spreekt van mogelijk sabotage. De hele dag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft en de storing kan nog langer duren. Vannacht is een voetganger om het leven gekomen op de A58 bij Tilburg. De persoon wilde vermoedelijk de snelweg oversteken, maar werd geraakt door een vrachtwagen. Een traumahelikopter en andere hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar het slachtoffer was al overleden. De snelweg werd tijdelijk afgesloten en de identiteit is nog onbekend. Een zware aardbeving met een kracht van 7,7 voor de kust van Panama heeft minstens 2 mensen verwond en meerdere wegen verwoest. De autoriteiten spreken van een grote ramp. Na ruim 80 naschokken werd de tsunami-waarschuwing ingetrokken. Het vliegveld werd ook tijdelijk gesloten, waardoor een KLM-vlucht moest uitwijken naar Costa Rica. Na 13 dagen van padstelling heeft de Britse minister Chris Bryant de omstreden Oranjemars in Portadown definitief verboden. Hij vreest ernstige onrust en gewonden bij doorgang. Sinn Féin-voorzitter Mary Lou MacDonald juicht het besluit toe, terwijl DUP-leider Gavin Robinson stelt dat republikeinse opruiing de rechtsorde ondermijnt. Tot slot het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en er vallen enkele stevige buien, met vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten. En vooral in de noordelijke provincies kan er veel regen vallen. De temperatuur ligt op rond 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Music. Memory.
3: Go, go! Mark Bodegraaf.

Ze kwam uit Oostenrijk, maar ze zat in het beentje wat heette Silver Convention. Misschien dat je dat nog kunt herinneren. Had ook van die sterke teksten, net als dit liedje Lady Bump. Zat niet veel in, maar het had een heerlijk dansbaar ritme. En was ook een echte disco-klassieker in het jaar 1975. Vrienden, hartelijk welkom bij het programma Music Memories hier op Radio Emmeloord. Dat was eigenlijk al lang in de gaten. Weet je, je hebt afgestemd op het station vanuit het... Vanuit de poldergebieden, zullen we maar zeggen. Vanuit het midden van Nederland. Alhoewel, nee, het is niet echt het midden, hè, vrienden. Nee. Beetje geografisch wel juist blijven natuurlijk. Straks ook weer een oude alarmschijf bij je. Een tipje van de sluier. Arne Jansen, de Beatles, Fats Domino. Stamvast zie ik ook nog staan. Oh, er zijn weer zoveel plaatjes uitgezocht. Dat we hopelijk ze allemaal in dit uurtje kunnen stoppen natuurlijk. Want ja, dat is wel de bedoeling natuurlijk van dit programma. Dat je ze allemaal hoort die wij denken dat jij leuk vindt. De tweede is ook een Nederlands product. Ja, net als Arne Jansen. De Dolly Dot met die mooie...

It's You uit de vroege jaren 60 hier in het programma Music and Memories. En dat was de Cliff samen nog met de Shadows. Maar dat had je wel duidelijk gehoord, dat neem ik natuurlijk aan. Randy Crawford, dat is een dame, die hebben we ook voor je klaarstaan. Maar we gaan eerst even door met Rupert Holmes.

Ja, dames en heren, wat was dit ook alweer? Nou, dit was het Nederlands groep. En ze heette The Internationals. Wij kennen ze van Young and In Love. Dat was een hele grote hit voor ze. Maar op een gegeven moment was dat effect een beetje verdwenen. En er werd gezocht naar nieuwe wegen. En toen werd dit singeltje uitgebracht. Boom, boom. Nou is dit geen hit geworden, dus mocht je denken van... ik ken het helemaal niet. Helemaal niet erg. Maar het leuke ervan is dat later de Benga Boys... met drie keer boom, boom, boom wel heel grote doorbraken. Vandaar dus dat we toch een keertje in het programma stopten hier bij Radio Emmeloord. Slip, Slide Away. Live. Art Carvical. En Paul. Live. Echt waar. En van het Zwarte Vinyl, vrienden. Kijk of die het volhoudt. Slip, slide.

0: als je wat vaker luistert naar dit programma, dan weet je dat ik het al vaker opgenomen heb voor de dames Spice Girls. Want ze zijn een beetje vergruisd, een beetje degenererend over ze gedaan. Maar ze hebben best mooie plaatjes gemaakt. Dit was er ook weer zo'n voorbeeld van Too Much. Ja, als je mengpaneel zegt van bekijk het, dan doen we het gewoon opnieuw.
1: Ja.
0: Radio Emmeloord. Ja, we luisteren dus naar je. Mocht je op- of aanmerking hebben, dan kun je dat mailen. Ga daarvoor even naar onze website toe. En dat is radioemmeloord.nl. Er staat ook een telefoonnummer. Dus je kunt het mailen, je kunt het bellen. Als je wat te melden hebt van ons. Isley, Jesper Isley. Met die mooie van ze.

0: 60 toe.
1: De gebroeders Gibb, want zo is dat wel. Ze waren 9 jaar oud toen ze verhuisden naar Australië. En 9 jaar later kwamen ze weer terug vanuit Australië naar Engeland toe. En toen ging hun carrière als een speer. En scoorden ze hit na hit. En dit was er een voorbeeld van. Ja, vrienden, we zitten in het jaar 1971. Dit was ook een oude alarmschijf. The Doors, I Love Her, Man.

0: Maar het lijkt me een heerlijke vooruitzicht als dat zo is, dat de zon morgen weer hoog aan de hemel zal staan. Het was Arnie Jansen met zijn groepje Lesti Kales. En ja, de grootste hit die hij ooit heeft gehad was natuurlijk Meisjes met de Rode Haren. En dit was een kleine, ja, een spin-off zullen we dan zeggen natuurlijk. Het is weer de hoogste tijd om een blik te werpen in de jaren 60.
1: Dit is Radio MLO.
0: En The Love Affair. Ja, die komt binnen, vrienden. A day without a love. Nou, laten we dat nou niet hopen, hè. Laten we er een beetje positief in staan, vrienden. Na deze opname, Gloria Estefan. Die mag er ook wel wezen, dat dacht ik zo. Hier op Radio Emeloord.

0: zou best passen in zo'n oude fitnessvideo. Deze opname van Gloria Estefan, Get On Your Feet. Ja, we zitten weer eens zoals gewoonlijk in tijdnood. We hebben nog wat leuke plaatjes uitgezocht. We gaan even terug naar het archief wat de directeur-eigenaar beheerst. Hier bij Radio Emmeloord, Dick Offliga. Dat zijn de diepe archieven waar je bijna nooit in mag. En dan krijgen we ze nu dan een toestemming. En nu hebben we de Georgia Gibbs. En dat zeg je helemaal niks. Ik geef het direct toe. Maar misschien als je het liedje hoort en je zegt... Ja, tweedledee, tweedledum. Ja.
1: More of the hits from the swinging 60s.

Good old Fats Domino met Jambalaya. Wij kennen het eigenlijk beter van de Carpenters. Die hebben er ook een hele grote hit mee gehad. Ja, ik zei het al, we kijken richting het klokje van het uur. En dat betekent dat straks nieuws en weer komt. Zullen we er nog eentje uit de jaren 60 doen? Ja! Ja! Nou, dan.

0: De slingerende weg die werd bezongen door The Beatles, The Long and Winding Road. En zegt uit de periode dat The Beatles niet meer live optraden, want dat hadden ze met dit liedje nooit voor elkaar kunnen krijgen. Groot koor en orkest erbij, dat gaat niet meer lukken. Ja, we zijn toe aan het laatste trekje van dit uur.
1: The fastest thing in the air.
2: Radio Amyloid.
0: En daarvoor gaan we naar Volendam, ik had het je beloofd. Tot ik hem zo draai. En belofte doet natuurlijk inlossen. En dat doen we dan ook. Stamvast met die mooie over Volendam. Getiteld Mooi Volendam.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Door een storing bij KPN zijn veel universitaire ziekenhuizen slecht bereikbaar via de vaste telefoon, waaronder die in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. KPN spreekt van een lokale technische storing bij zakelijke klanten. UMC Utrecht, het Wilhelmina Kinderziekenhuis en UMC Groningen openden alternatieve telefoonnummers. Het is nog niet bekend hoe lang de storing gaat duren. Alarmnummer 112 blijft gewoon bereikbaar. De adviesprijs voor euro 95 in ons land heeft een nieuw record bereikt. Een liter kost nu €2,73 per liter. Dat is net zoveel als de prijs van diesel. De vorige recordprijs van €2,73 per liter dateerde van eind september. De stijging wordt veroorzaakt door aanhoudende verstoringen door de oorlog in het Midden-Oosten. Het kabinet wil dat fabrikanten en importeurs van meubels uiterlijk in 2030 verantwoordelijk worden gehouden voor de inzameling en recycling van hun producten. Jaarlijks wordt 2 miljard kilo aan nieuwe meubels verkocht in ons land, terwijl het grootste deel van de 260 miljoen kilo afgedankte meubels in verbrandingsovens belandt. Bij een spoorbrug over de Delfshavense Schie bij Rotterdam-Delfshaven is brand gesticht. Rond 2:30 ontdekte een aannemer een opengeslepen deur van een technische ruimte met smeulende kabels. ProRail spreekt van mogelijke sabotage. De hele dag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft en de storing kan lang duren. Tot slot het weer. Zon en wolken wisselen elkaar vanmiddag af. En er vallen enkele stevige buien met vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten. De temperatuur ligt gemiddeld rond de 14 graden. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Het is net 3 uur geweest. Hij heeft ze niet allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter de Wit.

0: Het kan ook een friend with benefit zijn, toch? Just a friend. Je hoort de muziek van de Sandy Coast op nummer 40 in de top 40 van 9 oktober 1971. De zevende jaargang nummer 31. Een oud alarmschijf, 6 weken lang in deze top 40. De Radio Veronica top 40, uitgezonden op Radio Veronica destijds.
1: Alle hits van toen op een rij. Dit is de historische top 40.
0: In deze top 40 6 nieuwe binnenkomers. En de eerste vinden we op nummer 36. Daar zijn we nog lang niet. We gaan eerst op nummer 90 luisteren naar Martin Wilms.

Loving Awareness is Free. Wat waren we allemaal progressief destijds, hè? Military Madness op nummer 38. Afkomstig van 31, 9 plaatsen verlies in de derde week notering. Radio Emmeloord, de top 40 van 50 jaar geleden. 9 oktober 1971. Deze top 40 werd destijds uitgezonden op Radio Veronica. Via de middengolf 192 meter. Heerlijk, hè? Die middengolf. Dat zou leuk zijn als dat weer zou kunnen.

She Lights. For God's sake, give more power to the people. Zijn dat protestsongs of niet soms? Absoluut. De top 40 van 50 jaar geleden, je hoort hem hier op Radio Emmeloord. Nummer stond op nummer 37, afkomstig van 26 in de vierde week notering. Er is een heel groot probleem op dit moment in Breda. Er is namelijk iemand zoek. Ja, een hele bekende persoon, een heel bekend persoon. Vroeger kenden we nog wel van de Smurfen bijvoorbeeld. Je weet over wie ik het heb? Pierre Cartner. Het stond van de week in de krant dat niemand weet wat er met Pierre Cartner aan de hand is. Oh, ja. Ze kunnen hem niet bereiken. Zou hij zijn telefoon niet meegenomen hebben? Je weet het niet, hè? Misschien niet op de lader gezet.

Je vraagt je af, hè? Is dit profetisch? Nou, ik weet het niet, hoor. In ieder geval kan niemand vader Abraham bereiken. Zou hij gewoon gezellig met zijn smurfen er vandoor zijn gegaan? Hè? Zoiets heeft gehad van, ik heb genoeg geld verdiend. Ik ga nu gewoon lekker met mijn smurfen er vandoor. Jij en ik blijven bestaan. Nieuw binnen in de top 40 van 50 jaar geleden op nummer 36. In deze top 40 7 nieuwe binnenkomers, dat heb ik net al verteld. En dit is de eerste en de tweede nieuwe binnenkomer vinden we op nummer 36. 35, zei ik toch? Nummer 35. Udo Jurgens.

yeah, be yeah and your no be no. Yeah of yes, ik heb geen flauw idee, maar in ieder geval wel een hele bijzondere plaat van de Pioneers. En we gaan even met z'n allen meezingen, even meeblerren. Ja, ik vind hem zo waanzinnig leuk. 10 plaatsen verlies voor Michel Dupers. Dat vind ik jammer, jammer hoor. Een hartstikke leuke plaat. Pour un flirt, je hoort hem hier op Radio Amber Lord. DAB+ en www.radioemmeloord.nl.

is ook een hele mooie nieuwe binnenkomer op nummer 32, de Carpenters. Een superstar. Half vier op Radio Emmeloord. Nou, een paar minuten over half vier inmiddels alweer geworden, maar wat maakt het ons uit? Ik bedoel, met deze muziek blijf je gewoon genieten. Ook al is het mooi weer buiten, vind ik helemaal niet erg, want we zitten hier in een hele mooie airco-gekoelde studio. Ik bedoel, hè, ja, waarom ook niet? Hè? Dat kan allemaal, hè? Geen datacentren, maar gewoon een airco-gekoelde studio hier.

met Freedom Come, Freedom Go. Vorige week nieuw binnengekomen op nummer 40 in de Radio Veronica Top 40. Hij kwam binnen op nummer 40 in de tweede week notering. Steeg hij gewoon 10 plaatsen door naar nummer 30. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind het een hele gezellige, leuke plaat. En ook de volgende plaat vind ik ook waanzinnig. Afkomstig van het duo Mout en McNeil. En het nummer heet Hey You Love. Op nummer 29, afkomstig van 16 in de achtste week notering. Radio Emmeloord, de Radio Veronica Top 40 van 50 jaar geleden.

0: je af, hè? Hoe zou deze plaat heten? 10 plaatsen verlies in de 16e week notering. Jacques Herp en de Rivies. En hoe heet die plaat?
1: Oh, Manuela.
0: Ongelooflijk, hè? Waanzinnig hit voor meneer Herp. Hij werd er zelf helemaal gek van. Altijd als hij moest optreden, werd er gevraagd van... wil je Manuela alsjeblieft ook spelen? Er werd ook heel veel andere mooie platen gemaakt. Maar deze vond hij niet zo leuk meer uiteindelijk. Manuela.
2: Manuela.
0: Zeg maar. Oh, het is helemaal voorbij met Manuela.

50 jaar geleden stond Rod Stewart in de Radio Veronica Top 40. Met deze prachtige plaat Reason to Believe. Nieuw binnengekomen op nummer 26. Mackie May in dubbele A-kant. En op dit moment is hij wederom actief. En staat hij wederom in de Top 40. Ongelooflijk, hè? Ik heb hem net op een ander radiostation gedraaid. En dan denk ik van, het blijft maar doorgaan. Het houdt niet op, niet vanzelf. Uit 1971, de top 40 van 10 oktober 1971. De Radio Veronica top 40. De zevende jaargang nummer 41 uitgezonden vanaf de Noordernij. Het radiocentrum de Noordernij van Radio Veronica. Je kan hem nog steeds vinden in Amsterdam-Noord. In de NDSM-werf. Daar kan je nog een keertje kijken naar het oude zendschip van Radio Veronica. En als je wil ook nog naar het Rem-eiland, dat ligt op in de Houthaven. Dat ligt op een steenworp afstand van de Noordernij. Just like the old days. Radio Emmeloord, de top 40 dus van 50 jaar geleden. Alweer een nieuwe binnenkomer van Exception. Dit is Ave Maria op nummer 25.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Door een storing bij KPN zijn veel universitaire ziekenhuizen slechts bereikbaar via de vaste telefoon, waaronder die in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. KPN spreekt van een lokale technische storing bij zakelijke klanten. UMC Utrecht, het Wilhelmina Kinderziekenhuis en UMC Groningen openen al alternatieve telefoonnummers. Het is nog niet bekend hoe lang de storing gaat duren. Alarmnummer 112 blijft gewoon bereikbaar. De adviesprijs voor euro 95 heeft een nieuw record bereikt. Een liter kost nu €2,732 per liter. Dat is net zoveel als de prijs van diesel. De vorige recordcijfers van 2,73,0 dateerden van eind september. De stijging wordt veroorzaakt door aanhoudende verstoringen door de oorlog in het Midden-Oosten. Het kabinet wil dat fabrikanten en importeurs van meubels uiterlijk in 2030 verantwoordelijk worden voor de inzameling en recycling van hun producten. Jaarlijks wordt 2 miljard kilo aan nieuwe meubels verkocht in Nederland, terwijl het grootste deel van de 260 miljoen kilo afgedankte meubels in verbrandingsovens belandt. Vannacht is op de A58 bij Tilburg een voetganger om het leven gekomen. De persoon wilde vermoedelijk de snelweg oversteken, maar werd geraakt door een vrachtwagen. Een traumahelikopter en andere hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar het slachtoffer was toen al overleden. De identiteit is nog onbekend. Tot slot het weer. Zon en wolken wisselen elkaar vanmiddag af. En er vallen enkele stevige buien met vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten. De temperatuur ligt gemiddeld rond de 14 graden. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Hij heeft ze allemaal op een rijtje. De historische top 40 met...

tweede uurtje gerichte hitgevoeligheid hier op Radio Emmeloord DAB+. En wat zou het mooi zijn als we dit zouden kunnen laten horen via de middengolf, hè? Want dat hoort eigenlijk een beetje met deze muziek. Joe Cocker. En High Time We Went. Nee, voorlopig blijven we nog eventjes hoor. Op nummer 23, afkomstig van 22 in de negende week notering. Heel langzaam gaat hij naar de uitgang. Maar het blijft toch een hele leuke, gezellige plaat. De top 40 van 50 jaar geleden. De Radio Veronica Top 40. De enige lijst waarmee echt rekening wordt gehouden.

Langzamerhand staat deze plaat in het linker rijtje in de derde week. Op nummer 20, afkomstig van 29, Herman Lippinkhoff. Een karavaan, daarvoor hoorden we de One Way Wind van The Kids. 11 weken lang in de Nederlandse top 40, 7 plaatsen verlies. In de 11e week notering voor deze oud-alarmschijf. Ik vind het... Absoluut een hele mooie plaat. Het is 13 minuten voor half. Wat zeg je? Middengolf, ja, daar staan mooie frequenties leeg. Oh, lekker hoor. 12-2-4 voor meer plezier.

gisteren ook gezegd in het programma Koffie Radio. Dat vroeger de zangeres zonder naam. En dit is de band zonder naam. Op nummer 17 afkomstig van 20 in de derde week notering. 3 weken winst voor de bad woman. Dan is het ook wel een hele slechte vrouw, hoor. Ik zou er een... misschien hou je er wel van, trouwens. Weet je wat? Zoek er lekker uit met je bad woman.

bijzondere is, op nummer 3 komen we deze titel nog een keertje tegen. Mama Blue, maar dan is hij van de Poptops. Op nummer 16 afkomstig van 24, Joël Dadé en Mama.

maart 1971. The world is black, the world is white. Het nummer heet ook gewoon Black and White. Op nummer 15 afkomstig van 8 in de 10e week notering. 8 alarmschijven staan er in deze top 40, de Radio Veronica top 40. En dit is de 5e.

Even speciaal voor Dick, Corrie en de Rekels. Op nummer 13 afkomstig van 11 in de vijfde week notering. Zonder het te weten op DAB+. Geheel ongestoord, zonder piepjes, zonder kraakjes. Lekker digitaal. Maar als je deze muziek hoort, dan blijf ik het roepen. Wat zou het leuk zijn als we dat toch op de een of andere manier toch weer op de AM kunnen uitzenden. Zou dat geregeld kunnen worden? Of is dat... Is dat een toekomstdroom? Je weet het maar niet, hè? Ja. Ik ga gewoon muziek draaien van de Shocking Blue uit de top 40 van 50 jaar geleden. Dit is de Blossom Lady, vorige week op nummer 5.

bijzondere muziek die destijds in de Radio Veronica Top 40 stond. De Top 40 van 50 jaar geleden. 9 oktober 1971. Wat zeg je? 9x9 van John Dummer's Famous Music Band. In de derde week notering, vorige week nog op nummer 15. En deze week gewoon vlot doorgestegen naar nummer 11. Radio Emmeloord, DAB+, en online www.radioemmeloord.nl. We gaan door tot 6 uur met de top 40 en de tipparade van 50 jaar geleden. Zullen we hem gewoon eens heel zachtjes wegdraaien? Ik had het net over de zangeres zonder naam die heel veel geplukt werd op Radio Veronica. Deze plaat is ook behoorlijk geplukt. Dit is Het Soldaatje. Op nummer 10, afkomstig van 19. Vorige week dus nieuw binnen op nummer 19 en doorgestegen naar nummer 10.

moeilijk is die tekst dus niet, hè? La la la la la la la. Staan ze weer op nummer 9. Aphrodite Child in de vierde week notering. Dat is een fijne muziek allemaal op Radio Emmeloord op DAB+. Online www.radioemmeloord.nl. Zaterdag 9 oktober 1971. De zevende jaargang nummer 41. De Radio Veronica Top 40. Erkend door de NVGD. En dat staat voor de Nederlandse Vereniging van Grammofoon Detailhandelaren. En samengesteld uit gegevens van handel en industrie. Oké. De enige hitparade waarmee echt rekening werd gehouden destijds. En of het nu nog zo is, ik heb geen flauw idee, jongens. Wie koopt er nog singeltjes? Helemaal niemand meer, hè? Dat was vroeger wel anders. Oh, ja, ja. En dit nummer vonden wij een behoorlijk aantal tijd op nummer 1 in de Nederlandse top.

0: is 3 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Minister Heijne van Financiën laat weten dat Nederland niet akkoord gaat met het Ierse voorstel voor de EU-meerjarenbegroting. Ierland wil 140 miljard euro bezuinigen op het commissievoorstel van bijna 2 biljoen euro. Nederland wil, samen met 5 andere EU-landen, honderden miljarden meer bezuinigen en wil dat het budget prioriteit geeft aan concurrentiekracht en defensie. De politie onderzoekt momenteel de brandstichting in een technische ruimte bij een spoorbrug in Rotterdam-Delfshaven van afgelopen nacht. Sabotage en kattenkwaad worden niet uitgesloten en via camerabeelden onderzocht. Er zijn nog geen verdachten in het beeld. De brand werd rond 2:30 ontdekt door een aannemer van ProRail. Vandaag rijden er daardoor geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. Ondanks een oliedeal tussen Rusland en de Verenigde Staten, waarbij president Trump sancties op Russische dieselexport opschort, gaan aanvallen op Oekraïne onverminderd door. Bij Russische luchtaanvallen op woongebouwen in de regio Zaporizhia vielen zeker 12 doden, waaronder 3 kinderen, en raakten 16 mensen gewond. Er wordt nog gezocht naar vermisten. En Max Verstappen heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore gewonnen. Hij bleef de Ferraris van Lewis Hamilton en Charles Leclerc ruim voor. Het is zijn eerste overwinning in een sprintrace en zijn tweede overwinning van het seizoen. Afgelopen weekend won hij al de Grote Prijs van Bahrein. Kimi Antonelli, die als 4e eindigde, behoudt de leiding in het wereldkampioenschap. Tot slot het weer. Zon en wolken wisselen elkaar vanmiddag af. En er vallen enkele stevige buien met vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten. De temperatuur ligt gemiddeld rond de 14 graden. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Hij heeft ze allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter de Wit.

Dat is echt heerlijke zomersmuziek op deze zaterdag de 9e oktober 2021. 50 jaar terug in de tijd. Het derde uurtje gerichte hitgevoeligheid. Je hoorde The Middle of the Road. En het nummer heette Soleil, Soleil. De vierde week notering. 5 plaatsen winst. Een hele goede middag. Dit is Radio Emmeloord op DAB+. En www.radioemmeloord.nl. Prachtige middengolfplaatjes. Je hoort ze allemaal bij ons tussen nu en 6 uur.

Je zou wel zeggen van, hey, de Witte, ben je niet een klein beetje in slaap gevallen? Nee, nee, nee, dit nummer hoorden wij ook op nummer 16. Maar dan in de uitvoering van Joel Dade. Of is het D.D.? Geen idee. Mama Blue was dat. Staat ze weer op nummer 3, Mama Blue van de Pop Tops. En de voormalige alarmschijf in de vierde week notering, Radio Emmeloord. En we zijn toegekomen aan uiteraard nummer 2. Na nummer 3 komt nummer 2. En ook die staat stationair op de tweede positie. Dit zijn de Poppies.

0: Hij staat heel erg stationair op nummer 1, 7 weken lang in de Radio Veronica Top 40. Soldiers Who Wanna Be Heroes. Het is een minuut of 13 voor 5:30 geworden. De nationale zaterdagmiddaggebeurtenis hier op Radio Emmeloord. En dan denk je, wat gaat hij nog meer draaien? Nou, weet je wat? De tipparade.
1: Alle hits van toen op een rij. Dit is de historische tipparade.
2: Tom lived for all he could give. And he stood by his father's.

weet heel erg zeker dat Annelies aan het meezingen is. Ja, ja. Stationair op nummer 29, Mieke Telkamp. Het dorpje van Sint Bernadette. En we treffen haar ook op nummer 18 met een nieuwe binnenkomer. De nieuwe

zeg je dat er geen vrolijke muziek werd gemaakt destijds in 1971, 50 jaar geleden in de tipparade. Fin de semana van Los Diablos. Kwam er helemaal in één keer goed uit. Het is 5:30 op Radio Emmeloord DAB+. De tipparade van 50 jaar geleden. 9 oktober 1971. En ook dit nummer is nieuw binnen in deze tipparade op nummer 25. Curved Air. Backstreet Love. Goedenavond. Goedemiddag zelfs nog.

0: persoonlijke hittip van Hans Mond.
1: Dit is de allereerste keer.
0: En zo heet het nummer, dit is de allereerste keer.
1: Ja, het is de allereerste keer.
0: Nou, dankjewel, dat zei ik net al, maar heel fijn. Irene Lardy was dat. En de allereerste keer. Cat Stevens ligt nu op de draaitafel. De hittip van Giel Montagne is Father and Son.
2: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know.

Red Queen of New Orleans. De tipparade van 50 jaar geleden, 9 oktober 1971. Je hoort hem hier op Radio Emmeloord. We slaan een aantal platen over, want we hebben niet zo heel veel tijd meer. Een minuut of 15, 16. En dan is dat weer 6 uur. 3 uur lang gerichte hitgevoeligheid op de radio.

alweer heerlijk, jongens. Ellie en Rickert. De kauwgomballenboom. Of is het Ellie Nieuwman en Rick Zuiderveld? Ik vind het helemaal goed. De kauwgom, kauwgom, kauwgomballenboom op nummer 11.

gaat maar heel langzaam voor deze plaat van Michelangelo. Doe het maar in de liefde. Deze week op nummer 5, vorige week op nummer 7. Dus maar 2 plaatsjes winst in de tipparade van 50 jaar geleden. We zijn zo'n beetje aan het einde gekomen van 3 uur gerichte hitgevoeligheid op Radio Emmeloord. 3 uur lang de top 40 en de tipparade van 50 jaar geleden. Het programma wordt aanstaande vrijdag herhaald. En volgende week zaterdag gaan we dan weer 45 jaar terug in de tijd. Met een top 40 van 1976 op nummer 3, Aretha Franklin.

0: Het is 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Minister Heijnen van Financiën laat weten dat Nederland niet akkoord gaat met het Ierse voorstel voor de EU-meerjarenbegroting. Ierland wil 140 miljard euro bezuinigen op het commissievoorstel van bijna 2 biljoen euro. Nederland wil, samen met 5 andere EU-landen, honderden miljarden meer bezuinigen en wil dat het budget prioriteit geeft aan concurrentiekracht en defensie. De politie onderzoekt momenteel de brandstichting in een technische ruimte bij een spoorbrug in Rotterdam-Delfshaven van afgelopen nacht. Sabotage en kattenkwaad worden niet uitgesloten en via camerabeelden onderzocht. Er zijn nog geen verdachten in het beeld. De brand werd rond 2:30 ontdekt door een aannemer van ProRail. Vandaag rijden er daardoor geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. Ondanks een oliedeal tussen Rusland en de Verenigde Staten, waarbij president Trump sancties op Russische dieselexport opschort, gaan aanvallen op Oekraïne onverminderd door. Bij Russische luchtaanvallen op woongebouwen in de regio Zaporizhia vielen zeker 12 doden, waaronder 3 kinderen, en raakten 16 mensen gewond. Er wordt nog gezocht naar vermisten. En Max Verstappen heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore gewonnen. Hij bleef de Ferraris van Lewis Hamilton en Charles Leclerc ruim voor. Het is zijn eerste overwinning in een sprintrace en zijn tweede overwinning van het seizoen. Afgelopen weekend won hij al de Grote Prijs van Bahrein. Kimi Antonelli, die als 4e eindigde, behoudt de leiding in het wereldkampioenschap. Tot slot het weer. Zon en wolken wisselen elkaar vanmiddag af. En er vallen enkele stevige buien met vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten. De temperatuur ligt gemiddeld rond de 14 graden. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Get ready to ride the charts. The Billboard Hot 100 starts now on Radio Emmeloord.
3: 1963. Number 20.

0: cause I'm busted. I'm broke. No bread. I mean, like nothing.
1: Number 5.

0: Plus, 5 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Huidig EU-voorzitter Ierland stelt voor om 140 miljard te bezuinigen op de Europese meerjarenbegroting, waardoor het budget uitkomt op 1,62 biljoen euro. Nederland en 5 andere EU-landen wijzen dit voorstel af. Minister Heijnen van Financiën wil een veel grotere reductie. Volgende week donderdag en vrijdag bespreken Europese leiders het voorstel tijdens een EU-top. Op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam bij Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Volgens getuigen kwam hij bij de afslag Breukelen op de verkeerde weghelft terecht. Een andere bestuurder raakte bij het ongeluk gewond. De snelweg is bij Breukelen dicht in de richting van Amsterdam en dat duurt volgens de ANWB nog tot ongeveer 6 uur. Vanaf 1 november mogen kinderen onder de 15 jaar in Turkije geen sociale media meer gebruiken. Het parlement nam deze wet in april al aan. Platforms moeten leeftijdscontroles uitvoeren. Accounts van gebruikers van 15, 16 en 17 jaar worden automatisch privé. Bedrijven die regels overtreden riskeren boetes tot 3% van hun wereldwijde inkomsten. En de tuchtcommissie van de Portugese Voetbalbond heeft Cristiano Ronaldo voorlopig geschorst. Hij riskeert een straf omdat hij anderhalve week geleden vanwege een ruzie met bondscoach Jorge Jesus de nationale ploeg verliet. Het kan zijn dat Ronaldo nog geschorst is als Portugal volgende maand tegen Denemarken en Wales moet spelen in de Nations League. En dan nog het weer. Vanavond blijft het wisselvallig met van tijd tot tijd buien. Vooral in het noorden is er kans op onweer. Er waait een matige zuidwestenwind. Aan de kust kan die krachtig tot hard zijn. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. Ook morgen is het wisselend bewolkt, met vooral in het noorden veel buien. In het zuiden is het op een enkele bui na droog en laat de zon zich ook zien. Temperatuur ligt morgen tussen 11 en 13 graden. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: This is where stars shine, the Billboard Hot 100.
3: 1973. Number 15.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Het Zwitserse bergdorp Kandersteg wordt bedreigd door de instabiele rotsformatie Spitzenstei, die 15 tot 20 miljoen kubieke meter rots en ijs bevat. Door ontdooiende permafrost kunnen delen gaan schuiven. Inwoners blijven rustig, dankzij intensieve monitoring sinds 2018, waarbij geologe Cornelia Brunniman verwacht minimaal 2 dagen waarschuwingstijd te hebben. In Polen vond een derde aanval op een onderwijsinstelling in 1 week plaats. Een student verwondde 3 mensen in een hogeschool in Warschau met een gevaarlijk voorwerp. Na eerdere incidenten in Ostroleka en Leszczydol Nowiny controleerden autoriteiten bijna 50.000 scholen op wapens, waarbij meer dan 70 mensen werden aangehouden. Bij een brand in een biologische legpluimveestal in Biervliet, Zeeuws-Vlaanderen, zijn 18.000 kippen omgekomen. Het vuur brak rond 3:00 middags uit en veroorzaakte veel dikke, zwarte rook. 3 bluswagens en een kraan werden ingezet. Om 16:30 middags was de brand onder controle. De oorzaak is onbekend. De algemene ledenvergadering van NSC eindigde zaterdag in Breda in chaos, toen het voltallige bestuur aftrad. Waarnemend voorzitter Ronald de Bruin verklaarde de situatie niet meer werkbaar. Kritische moties, waaronder een motie van wantrouwen, werden niet ontvankelijk verklaard. De vergadering ontaarde in een discussie over regels en procedures in plaats van over de toekomst van de partij. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er veel buien in het noorden en midden, met actieve buien en onweer. Het zuiden blijft duidelijk droger, met plaatselijk enkele buien. Het koelt af naar 10 graden.
2: En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Taylor Swift fans kregen onlangs een nogal onverwachte toegift. Patient Zero verscheen niet op het oorspronkelijke album The Life of a Showgirl, maar werd toegevoegd aan de uitgebreide editie The Life of a Showgirl, The Encore. Samen met drie andere nieuwe nummers ontstond die uitbreiding tijdens een trip naar Zweden, waar Swift opnieuw samenwerkte met producers en songwriters Max Martin en Shellback. De titel klinkt alsof het over een epidemie gaat, maar de besmetting in dit liedje is een giftige relatie. Swift spreekt een vrouw toe die gevangen zit in de ban van een charmante, maar gevaarlijke man. Ze zingt eigenlijk, ik weet precies hoe dit voelt, want ik was de eerste die eraan ten onder ging. Oftewel, I was patient zero. Een opvallend detail is dat Swift het nummer tijdens haar eigen... volgens haar eigen uitleg baseerde op een vriendin. Het is dus geen rechtstreeks autobiografisch verhaal, maar eerder een muzikale waarschuwing van iemand die zegt, laat mij je gids zijn, ik heb deze ramp al meegemaakt. En dan is er nog de videoclip. Swift regisseerde die zelf met Dakota Johnson en Colin Farrell in de hoofdrollen. En voor de cinematografie werkte ze samen met Emmanuel Lubezki, de drievoudige Oscar-winnaar achter de films als Gravity, Birdman en The Revenant. De video eindigt bovendien met een horrorachtige wending, passend bij het idee dat een giftige relatie zich gedraagt als een soort besmetting. En dit nummer staat deze week op nummer 1 in Engeland. Een mooi begin van de number 1 show die zich verder ontvouwt met een nummer 1 hit van Ed Sheeran.

Sam Smith schreef het volgende Too Good at Goodbyes niet zomaar over een kapotte relatie. Het nummer gaat vooral over iemand die steeds opnieuw wordt gedumpt en daar stiekem razend goed in wordt. Smith vertelde na de release dat het over een relatie uit 2016 ging. Die eindigde volgens Smith ongeveer 3 keer, waarna het afscheid nemen bijna een routine werd. Eerst drinken en weggaan met vrienden, dan rouwen en dan weer verder. Ik was een meester in hartzeer, zei Smith er zelf over. En het grappige, het beroemde gospelkoor dat het refrein zo groot maakt, stond oorspronkelijk helemaal niet gepland. Smith wilde die vocale lagen eerst alleen zelf inspelen. Pas later werd dat omgezet naar een echt koor en daardoor kreeg het nummer pas die kerkelijke, dramatische lading die het heeft. De productie begon bovendien als een heel rechttoe, rechtaan popnummer. Pas toen het koor, de fingersnaps en de strijkers werden toegevoegd, veranderde het in dat intieme, gospelachtige heartbreakerslied dat we nu kennen.

Dit is de number one show met een terugblik op het nieuws uit oktober 1964. De eerste officiële uitzending op het tweede Nederlandse televisiekanaal vindt plaats, kortweg Nederland 2 geheten. De eerste Shinkansen hoge snelheidstrein wordt in Japan in gebruik genomen tussen Tokio, Nagoya en Osaka. De Tokaido Shinkansen rijdt 200 km per uur. Bij een Russische paleiskoep in het Kremlin wordt Nikita Khrushchev afgezet. Hij wordt vervangen als partijleider door Leonid Brezhnev en als premier door Alexei Kosygin. De Franse schrijver Jean-Paul Sartre weigert de Nobelprijs voor de literatuur in ontvangst te nemen omdat hij bang is dat de prijs hem van zijn vrijheid zal beroven door hem op een voetstuk te plaatsen. Dit was het nieuws van oktober 1964. Nu naar een hit uit die maand in de number one show.

0: En dan nu een hele andere nummer 1. Eentje die niks met muziek te maken heeft.
1: De ramen van de Euromast in Rotterdam zijn onlangs op een opvallende manier schoongemaakt. Met behulp van een reinigingsdrone. In plaats van glazenwassers die op ruim 100 meter hoogte met een hoogwerker, touwen of andere hulpmiddelen langs de gevel werken, vloog het toestel langs de glazen gevel terwijl de dronepiloot veilig op de grond bleef. De techniek werd hier voor het eerst getest en bleek goed te functioneren. Het toestel heeft geen eigen watertank, maar is via een lange slang verbonden met een installatie op de grond. En daar wordt het water gezuiverd en verwarmd, waarna het met de drone naar de gevel wordt gebracht. Er is een gepatenteerd veiligheidssysteem ontwikkeld waarmee de drone tijdens de werkzaamheden aan het dak van het gebouw wordt verankerd. Daarmee moet worden voorkomen dat het toestel bij een technisch probleem ongecontroleerd wegvliegt of naar beneden valt.

Shotgun van George Ezra klinkt als een zomers roadtrip nummer, maar begon eigenlijk veel rustiger op een heuvel in Barcelona. Ezra was na een lange tournee op zoek naar rust en huurde een maand een kamer bij een vreemde vrouw die hij via internet had gevonden. Haar naam Tamara. En ja, zijn hele album daarna heette daardoor Staying at Tamara's. Ezra liep vaak over de heuvel in Barcelona en ging zitten in de tuin van een hotel halverwege. Daar keek hij naar mensen die allemaal met hun eigen leven bezig waren. En uit die observaties groeide het idee voor Shotgun. Het nummer gaat dus niet letterlijk over een jachtgeweer of een auto, maar over loslaten, ontsnappen en jezelf even ergens anders voelen. Grappig genoeg schreef hij het in Spanje, maar de tekst verwijst vooral naar Australië. The time flies by in the yellow and green verwijst naar de nationale kleuren goud en groen. En regels als South of the Ecuador Navigator komen uit zijn tijd daar. Dus het nummer klinkt alsof je met je hoofd uit het raam door Zuid-Europa rijdt, maar werd geboren in een tuin op een heuvel in Barcelona. In het huis van een vrouw die per ongeluk de titel van een heel album kreeg. Dat is toch heerlijk? Dankjewel voor het luisteren. We hadden net editie nummer 292 van de Number One Show. Als je suggesties hebt, mail ze dan naar music@hit100.nl. Dank voor het luisteren. Graag.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Het Zwitserse bergdorp Kandersteg wordt bedreigd door de instabiele rotsformatie Spitzenstei, die 15 tot 20 miljoen kubieke meter rots en ijs bevat. Door ontdooiende permafrost kunnen delen gaan schuiven. Inwoners blijven rustig, dankzij intensieve monitoring sinds 2018, waarbij geologe Cornelia Brunniman verwacht minimaal 2 dagen waarschuwingstijd te hebben. In Polen vond een derde aanval op een onderwijsinstelling in 1 week plaats. Een student verwondde 3 mensen in een hogeschool in Warschau met een gevaarlijk voorwerp. Na eerdere incidenten in Ostroleka en Leszczydol Nowiny controleerden autoriteiten bijna 50.000 scholen op wapens, waarbij meer dan 70 mensen werden aangehouden. Bij een brand in een biologische legpluimveestal in Biervliet, Zeeuws-Vlaanderen, zijn 18.000 kippen omgekomen. Het vuur brak rond 3 uur 's middags uit en veroorzaakte veel dikke, zwarte rook. 3 bluswagens en een kraan werden ingezet. Om 4:30 's middags was de brand onder controle. De oorzaak is onbekend. De algemene ledenvergadering van NSC eindigde zaterdag in Breda in chaos, toen het voltallige bestuur aftrad. Waarnemend voorzitter Ronald de Bruin verklaarde de situatie niet meer werkbaar. Kritische moties, waaronder een motie van wantrouwen, werden niet ontvankelijk verklaard. De vergadering ontaarde in een discussie over regels en procedures in plaats van over de toekomst van de partij. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er veel buien in het noorden en midden, met actieve buien en onweer. Het zuiden blijft duidelijk droger, met plaatselijk enkele buien. Het koelt af naar 10 graden.
2: En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Het Zwitserse bergdorp Kandersteg wordt bedreigd door de instabiele rotsformatie Spitzerstei, die 15 tot 20 miljoen kubieke meter rots en ijs bevat. Door ontdooiende permafrost kunnen delen gaan schuiven. Inwoners blijven rustig, dankzij intensieve monitoring sinds 2018, waarbij geologe Cornelia Brunniman verwacht minimaal 2 dagen waarschuwingstijd te hebben. In Polen vond een derde aanval op een onderwijsinstelling in 1 week plaats. Een student verwondde 3 mensen in een hogeschool in Warschau met een gevaarlijk voorwerp. Na eerdere incidenten in Ostroleka en Leszczydol Nowiny controleerden autoriteiten bijna 50.000 scholen op wapens, waarbij meer dan 70 mensen werden aangehouden. Bij een brand in een biologische legpluimveestal in Biervliet, Zeeuws-Vlaanderen, zijn 18.000 kippen omgekomen. Het vuur brak rond 3 uur 's middags uit en veroorzaakte veel dikke, zwarte rook. 3 bluswagens en een kraan werden ingezet. Om 4:30 's middags was de brand onder controle. De oorzaak is onbekend. De algemene ledenvergadering van NSC eindigde zaterdag in Breda in chaos, toen het voltallige bestuur aftrad. Waarnemend voorzitter Ronald de Bruin verklaarde de situatie niet meer werkbaar. Kritische moties, waaronder een motie van wantrouwen, werden niet ontvankelijk verklaard. De vergadering ontaarde in een discussie over regels en procedures in plaats van over de toekomst van de partij. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er veel buien in het noorden en midden, met actieve buien en onweer. Het zuiden blijft duidelijk droger, met plaatselijk enkele buien. Het koelt af naar 10 graden.
2: En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: And I'm sure that record is going to go woof straight up the charts.
4: This is the Paul Burnett Show on Radio Luxembourg.
5: Hi there and welcome to another 208 sound survey from the mighty Radio Luxembourg here in the Grand Duchy. It's yours truly, Simon Tate, and the young Paul Burnett. Dateline Sunday, the 12th of October, 1969. Hey, and what a lineup we have for you from the Station for Stars. But nothing from Oliver, Humble Pie, or Joe Cocker. They've been silenced. But from the biggest and best, Radio Luxembourg, here come all the new ones and all the uppers. And we have the complete top 10. First up, we go to newcomer number one.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Het Zwitserse bergdorp Kandersteg wordt bedreigd door de instabiele rotsformatie Spitzerstei, die 15 tot 20 miljoen kubieke meter rots en ijs bevat. Door ontdooiende permafrost kunnen delen gaan schuiven. Inwoners blijven rustig, dankzij intensieve monitoring sinds 2018, waarbij geologe Cornelia Brunniman verwacht minimaal 2 dagen waarschuwingstijd te hebben. In Polen vond een derde aanval op een onderwijsinstelling in 1 week plaats. Een student verwondde 3 mensen in een hogeschool in Warschau met een gevaarlijk voorwerp. Na eerdere incidenten in Ostroleka en Leszczydol Nowiny controleerden autoriteiten bijna 50.000 scholen op wapens, waarbij meer dan 70 mensen werden aangehouden. Bij een brand in een biologische legpluimveestal in Biervliet, Zeeuws-Vlaanderen, zijn 18.000 kippen omgekomen. Het vuur brak rond 3 uur 's middags uit en veroorzaakte veel dikke, zwarte rook. 3 bluswagens en een kraan werden ingezet. Om 4:30 's middags was de brand onder controle. De oorzaak is onbekend. De algemene ledenvergadering van NSC eindigde zaterdag in Breda in chaos, toen het voltallige bestuur aftrad. Waarnemend voorzitter Ronald de Bruin verklaarde de situatie niet meer werkbaar. Kritische moties, waaronder een motie van wantrouwen, werden niet ontvankelijk verklaard. De vergadering ontaarde in een discussie over regels en procedures in plaats van over de toekomst van de partij. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er veel buien in het noorden en midden, met actieve buien en onweer. Het zuiden blijft duidelijk droger, met plaatselijk enkele buien. Het koelt af naar 10 graden.
2: En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Hey, you're in on the Paul Burnett Show, live from Luxembourg, 208 meters in the medium wave band. On the top of the stat record in the 208 trend-setting pacemaking top 30, number 1. Let's see tomorrow night whether he can still hold out. We'll see what happens in the 208 top 30 show, 9:30 through till 11 o'clock with yours truly, Paul Burnett.
0: Radio Luxembourg.
4: The Stubb Air Force are there from the Moses, which is pretty high on the Luxembourg top 30 at the moment.
5: Radio Luxembourg.
6: Another great long weekend. Sunday night means it's top 20.
7: On the Sunday night edition of the 208 Sound Survey Show on the 20th of April, we played both sides for you in the trend-setting pacemaking sound survey.
8: Keep us down, 27 in the world acclaimed chart of fame.
9: The weather word, it's going to be cool with sunny periods with an expected high of 16 degrees centigrade. That's 61 degrees Fahrenheit. Our next news 1 hour from now. This has been Dave Christian.
10: Paul Burnett, who's just arrived in 10 minutes ago. He was at Luxembourg Airport, may I tell you, just having arrived back from Scandinavia. I'll tell you all about that. He's just finally made it into the other room, getting all his records and what have you prepared. He hasn't had time to eat or anything like that, but he just stuck his thumbs up at that record. And I quite agree with you, Paul. I think that's quite a lot of fun, it is too.
11: This is the Paul Burnett Show on Radio Luxembourg.
10: I've got one more to go on the Wild and Woolly Show. Haven't got time very much to say goodbye. I'm just going to say it's been lovely talking to you for the past hour. I'll be back tomorrow night between 7:45 and 9:30. I do sincerely hope that you'll join me then for a Monday night.
12: Simon Tate here for the Wild and Woolly, while Mark Wesley, whilst Paul Burnett takes his holes. And on the mighty Radio Luxembourg, it's the new sound survey, dateline Sunday, 15th of October, 72. On this week's sound survey, 3 out, 3 in. Junior Campbell, Gilbert O'Sullivan and Shag. And this week's top 20 contains 3 former power plays. But to get underway, the first of our 3 chart newcomers on the UK label, we have Shag.

0: 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Trump kondigde aan dat Rusland direct 300.000 ton diesel levert aan de Verenigde Staten. Met mogelijk grotere hoeveelheden later oplopen tot 3 miljoen liter. De deal heeft als doel de hoge Amerikaanse brandstofprijzen te verlagen. Mede door de oorlog in Iran. Zelensky noemde het een cadeautje voor Poetin, die hierdoor extra inkomsten genereert voor wapenproductie. Bij de luchthaven van Riyadh zijn explosies gehoord nadat een raket een passagierterminal raakte. Het vliegveld werd ontruimd en alle vliegverkeer stilgelegd. In de afgelopen 24 uur zijn minstens 225 vluchten geannuleerd. Kuwait Airways schrapte alle vluchten van en naar Riyadh. De aanvallen worden toegeschreven aan Houthis, die 2 dagen eerder 3 Saoedische burgers doden. Orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eiste 2 levens door omvallende bomen in Alabama en Florida. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Alle wegen in Houston County werden afgesloten vanwege gevaarlijke omstandigheden, waaronder kapotte elektriciteitskabels. Erna Pijnenburg is gewijd als eerste vrouwelijke bisschop in de Nederlandse geschiedenis. De wijding vond plaats in de Sint-Bavo-kerk in Haarlem. Pijnenburg was eerder pastoor in Alkmaar en Enkhuizen en volgt Dick Schoon op. Ze is de 19e bisschop van de Oud-Katholieke Kerk in Haarlem. Een kerkgenootschap met ruim 5000 leden. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er veel buien in het noorden en midden, met actieve buien en onweer. Het zuiden blijft duidelijk droger met plaatselijk enkele buien. Het koelt af naar 10 graden.
2: En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: take.
1: Ja, Harlem Shuffle was een plaat van Bob en Earl, kwam uit 1963. De versie van Bob en Earl werd internationaal niet echt een grote hit. Evenwel, in Nederland was de enige hit van het duo en bereikte het in het voorjaar van 1969 de 7e positie in de Hilversum 3 top 30 en de 8e positie in de Veronica top 40. Ja, het is 5 minuten over 10 geweest.
2: Van 10 tot 12. Dikkie Denkers, nog de hit. Dit is de hit tijdmachine met Dikkie.

vrienden en vriendinnen allemaal een hele goede avond toegewenst. Maar buiten is het echt onstuimig, dikke buien en ja, soms even harde wind erbij. Maar hier in de studio is het lekker warm. En de muziek is lekker warm, dus we maken er weer wat moois van vanavond. Maar er staan weer een stuk of wat verzoekjes op een rij. Nou, ik zit even mijn lijstje te bekijken. Dat heb ik weer heel wat mooie krantjes ingezet. Mede ook door de luisteraars. Nou, echt het eerste krantje wat ik ga draaien is een verzoekje van Aafke. En laat dat nou toevallig een singeltje wezen dat ik vorige week zondagmiddag in Appelscha op de markt heb opgescharreld. Nou, die ga ik met plezier draaien, want hij is van prima kwaliteit. Gaat op het nummer van Petula Clark, The Song of My Life.

prachtig nummer. En ik weet ook dat ik Pieter er heel veel plezier mee doe. Want Pieter is ook een groot fan van Petula Clark. Dit was The Song of My Life. Helemaal vanaf vinyl gedraaid. En ja, het is toevallig dat ik dat plaatje vorige week heb opgeschakeld. Petula Clark, officieel Sally Olen Clark. 15 november 1932 is ze geboren. Britse zangeres, actrice en componist, meest bekend om haar populaire internationale hits uit de jaren 60. Met ongeveer 70 miljoen verkochte platen wereldwijd is ze de succesvolste Britse zangeres in de geschiedenis. Nou, dit was een plaatje uit 1971, toen kon ze het ook nog heel goed. Goed, tweede verzoekje is eentje van Hendrik. En Hendrik vraagt om het nummer If You Leave Me Now uit 1976 van Chicago.

dat blijf ik toch de mooiste van Chicago vinden. If You Leave Now is afkomstig van het album Chicago 10. Ook wel de chocolade LP genoemd. Het nummer is een ballad die gaat over een man wiens vrouw hem dreigt te verlaten. De man heeft allerlei redenen waarom zijn vrouw niet weg mag gaan. Onder andere omdat zij het belangrijkste deel van zijn leven wegneemt. En omdat de liefde die zij hadden zeldzaam is. Het nummer werd geschreven door Peter Cetera, die op dat moment de bassist van de band was. En ik moest hem even draaien voor iedereen die luistert naar de hittijdmachine. Goed, het volgende verzoekje is van Romy. En Romy wil graag een nummer uit 1975 horen. Gaat om een nummer van Tammy Wynette, Stand By Your Man.

prachtige stem. Stand By Me, nummer van de country zangeres Tammy Wynette. Het kwam uit 1968, staat hij. Het nummer is geschreven door Wynette en Billy Sherrill en werd op 20 september 1968 uitgebracht als eerste single en titelnummer van het album Stand By Me. Op het nummer wordt Wynette vocaal begeleid door de Jordaniërs, die de achtergrondzang verzorgden op de meeste hits van haar. Het is de grootste hit uit Wynette's carrière. De single stond 3 weken op nummer 1 in de Amerikaanse country charts en bereikte ook de popmuziek hitlijst Billboard 200. Goed, het volgende nummer heeft Sita aangevraagd. Sita Hedder, en het gaat om een nummer van Miguel Rios. Het nummer heet Song of Joy. Komt uit 1970.

Diego Rios, geboren in La Quartuya, een stadsdeel van Granada. Als jongste zoon van 7 kinderen ging hij op 15-jarige leeftijd werken in een plaatselijke bar na een kleine formele opleiding. Zijn interesse in rock'n'roll leidde hem om deel te nemen aan de talentenjacht bij het radiostation Santa Signa 60, waar hij een van zijn vrienden een prijs won, of met een van zijn vrienden een prijs won met de song You Are My Destiny uit Van Paul Anka. Na de dood van zijn vader verhuisde hij met toestemming van zijn moeder in 1961 op 16-jarige leeftijd naar Madrid. En ja, daar is hij ook zijn hele carrière verder begonnen. En dit was zijn grootste hit, Miguel Rios met Song of Joy uit 1970. Verzoekje van Bert en Gea en gaat om een nummer van The Cats. Hij schrijft ook, dit is ook een hele mooie evergreen om te draaien, want ja, ik vraag ook altijd om evergreens. Dit is het nummer Lia.

Lia van de Cats uit 1968. Het lied vertelt een waargebeurd verhaal en gaat over de destijds 20-jarige Lia Vertelman uit Wervershoofd. Lia was vanaf het eerste uur fan van de Cats en bezocht regelmatig concerten. Bassist Arnold Muren kende haar hiervan. Op een gegeven moment merkte hij op dat een bekend gezicht ontbrak. Later hoorde Muren dat Lia en haar vriend schaatstalent Frits Barteling betrokken waren geraakt bij een auto-ongeluk in Hoevelaken, waarbij hun auto met 120 km per uur frontaal op een vrachtauto botste. Lia werd naar het ziekenhuis in Utrecht gereden, waar ze niet veel later aan haar verwondingen overleed. Haar vriend was zwaar gewond. Muren was hierdoor geraakt en schreef toen dit nummer voor haar. Na overleg met de familie van Lia werd dit nummer uitgebracht. Bert en Gea die zitten momenteel in Kroatië op een camping. En het is daar nog heel lekker vertoeven. Dus nou, ik zou zeggen, veel plezier nog even daar. En geniet nog maar even van het mooie weer. Ik zit even te kijken naar de klok. Het is 10:30 precies. Dus ik zal even een mail van Pieter erbij pakken. Het was heel gezellig de Breiklub weer eens op bezoek te hebben gehad. Na een lange zomer waren er veel verhalen om te delen. Blijde gebeurtenissen. En een van de dames was Beppe geworden en de andere heeft een zoon die getrouwd is in deze zomer. Maar ook zorgelijke en verdrietige verhalen die ook bij het leven horen. Kortom, ups en downs hebben de revue gepasseerd. En verder is de overeenkomst van de drieluik ook bedacht en gelukkig ook een aantal titels erbij gevonden. Niet omdat bijbehorende muziek zo moeilijk te vinden is, maar om er ook nog een hersenkrakertje van te maken. Is dat wel aan het eind van de avond hadden we wel het idee dat het gelukt is. Dan moet ik even kijken waar ik die gebracht heb. Het waren heel moeilijk te vinden nummers, maar ik heb deze hier klaarstaan. Dat gaat om het nummer van René en René, Lo Mucho Qui Yo Quiero.

Dat was de eerste alweer in deze drilo. Leuk. Lo Mucho Team Quiero van René en René. Nou, Pieter geeft dus aan in deze drieluik. Er is een herfstige avond voorspel, dus de gordijnen dicht en kaarsjes aan. En een gezellige oude muziek erbij maken. Samen mogelijk een hele mooie avond. Nou, dat proberen we ook even, dat doen we. De tweede is een van Gerard Lennerman. Foissy Le Claire komt uit 1977.

Cozy Leclerc was dat. Dat was Gerard Lenormand. Lenormand werd in de Normandische plaats Bonneville geboren als zoon van een onbekende Duitse soldaat en Franse moeder, Madeleine Lenormand. Als kind wilde hij al zanger worden. Op 12-jarige leeftijd schreef hij het nummer Le Vagabond. Zijn eerste album kwam uit in 1968. Gedurende de jaren 70 en het begin van de jaren 80 was hij zeer succesvol in Frankrijk en Francophonie. Toen hij op 36-jarige leeftijd ontdekte dat zijn vader een onbekende Duitse soldaat was, schreef hij het nummer Waarom Mijn Vader. Namens Frankrijk nam hij in 1988 deel aan het Eurovisie Songfestival met het nummer Chanteur de Charme, waarmee hij op de 10e plaats eindigde. Goed, dat was de tweede. En de derde is een van, moet ik even spieken weer, Michael Cox. En het gaat om het nummer Say It Again. Nou heb ik hem gevonden als Say That Again, maar ik neem aan dat dat dezelfde is. Maar hier komt hij aan.

dat was de derde alweer in deze drie, leuk, zei je de keer. Lau, de eerste was Lo Mucho de Quiero van René en René. De tweede was Forcier Le Clair van Gerard Lenormand. En de derde die we net horen, Say It Again, Michael Cox. En ja, dan gaat het, wil Pieter een heel juist antwoord hebben. Want ik heb al wat dingen voorbij zien komen. Maar nou, ik zeg erbij, jullie zijn heel erg warm. Maar ja, ik tip 1, die ga ik meteen maar even geven. Dat is een goed verstaander hoort het. Oké, eerst maar even een nummer van Aphrodite Child. Spring, summer, winter en fall. Nou ja, de jaargetijden. Nou ja, we zitten nu in het herfstjaargetijden. Dus dit is een hele mooie plaat om even te draaien dan.

hij bedoelt in dit geval de herfst, oftewel autumn. Goed, ik heb een goed antwoord binnengekregen. het was voor een heleboel een hele moeilijke, want ik zag een heleboel dingen wel voorbij komen. De verschillende talen, dat kwam wel veel tevoorschijn. Maar het woordje wat Pieter echt wilde horen, en dat is de overeenkomst daar hier. Ik hou van jou in drie talen, of ik hou van jou in meerdere talen. Dat wilde hij horen. Dus. En daarom gaf hij aan, een goed verstaander hoort het. Tip 2 was grensoverschrijdend. En tip 3, fijn om te kunnen zeggen, maar ook om te horen. Nou, klopt helemaal. Maar in ieder geval, Aafke had het helemaal goed. Die kwam in principe eerst met een antwoord, dit is, of dat is Spaans. Nou, toen kwam ze met zijn het liefdesverklaringen. Nou, toen, ik denk al, je bent heel warm. toen zei ze, daarachteraan kan niet missen. Maar toen kwam er achteraan in verschillende talen. Nou, dat klopte dus ook. Dus was het halve goede antwoord ook. Toen kwam ze later nog even, maar alles betekent ik hou van jou. Nou, toen had ze dus volledig een goede antwoord. Dus Aafke, van harte gefeliciteerd. En zoek maar een leuk plaatje uit. En ik zie andere reacties. die vonden het op een of andere manier niet te moeilijk. Maar dat komt de volgende keer wel weer natuurlijk. Ik zie love songs zie ik ook nog voorbij komen. Nationaliteiten. Nog een keer nationaliteiten. Dus dat was wel opgevallen. Maar in ieder geval, Pieter en Jekke, bedankt voor deze wat moeilijkere drieluik. En ook de dames van de Breiklub natuurlijk, die hem mee verzonnen hebben. Goed, een nummertje van de Casuals, Jessamine uit 1969. What?

prachtig nummer, Jasmine, waar de Casuals, ja, ze hadden een tweetal nummers in 1969. Dit was een ervan en Toy was de andere, was ook een hele mooie. Beide vond ik ze eigenlijk wel prachtig om te horen, maar ik denk, ja, het is toch wel weer een mooie om vanavond even te draaien. Ik heb een nummer opgezocht van de Fortunes. Ja, heeft ook wel een beetje met het weer uit te staan van vanavond. Here comes that rainy day feeling again.

nou, dat gevoel hebben we vandaag goed gehad. Here comes that rainy days feeling in. Er waren de Fortunes. En, ja, ik zat even te zoeken om een leuk instrumentaaltje. Kwam ik deze voorbij van Gudrun Jenkins. Het heet Let Kiss. Nou, zo is het eerste uur alweer heel snel omgevlogen. Ja, het was aardig druk ook met allerhande dingetjes. We hebben nog een hele uur na het nieuws en het weer van 11 uur. Wat mij betreft tot zo. Ik laat de nieuwslezer gauw binnen, want het is toch niet echt lekker weer om buiten te staan.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3500 mensen deel aan een mars van United for Palestine. De protesten markeerden 3 jaar aanhoudende Israëlische aanvallen op Gaza, die begonnen na de Hamas-aanvallen op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 74.000 mensen gedood.

0: Trump zei tegen de Amerikaanse pers dat Oekraïne een nieuwe leider nodig heeft die een vredesdeal met Rusland kan sluiten. Iets wat Zelensky volgens hem weigert. Dit gebeurde een dag nadat Trump aankondigde dat de VS olie en diesel uit Rusland gaat importeren. De Oekraïnse grondwet verbiedt verkiezingen tijdens oorlogstijd. Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfhaven rijden er tot minstens zondagavond 11 uur 's avonds geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waarvan 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Bij de luchthaven van Riyadh zijn explosies gehoord nadat een raket een passagierterminal raakte. Het vliegveld werd ontruimd en alle vliegverkeer stilgelegd. In de afgelopen 24 uur zijn minstens 225 vluchten geannuleerd. Kuwait Airways schrapte alle vluchten van en naar Riyadh. De aanvallen worden toegeschreven aan Houthis, die 2 dagen eerder 3 Saoedische burgers doden. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond wemelt het in het noorden nog steeds van de buien met onweer, korrelhagel en zware windstoten. Het zuiden ontsnapt grotendeels aan neerslag.
1: En tot zover het nieuws.
2: Is Radio Emmeloid op DAB+.
3: Hit tijdmachine.
4: Gouden ouwe of flashback.

prachtig nummer om te horen. De debuutsingle van Earth and Fire in de tijd. Earth and Fire werd ontdekt door de Golden Earring. Deze had toen nog grote invloed op de muziek in de hoedanigheid van componist, schrijver George Koymans en muziekproducent Fred High. En pas later zou Earth and Fire de overstap wagen naar de progressieve rock. Het nummer verhaalt over tijden waarin er nog geen jaren en seizoenen waren en hoe de komst van de verschillende seizoenen veranderingen teweeg bracht. De zang wordt door rekening genomen door Chris Koerts en Johnny Kaagman, zowel in de solopartijen als gezamenlijk. Ik heb een verzoekje van Aafke gekregen en dat moest ik ook even voor Pieter en Jikke draaien. Het gaat om een nummer van Gerhard Wendland. Tanzen mit mir in den Morgen. Dus ik heb hem gevonden, want ik denk, die staat er helemaal niet in. Maar ja, er is altijd wel een ander archief waar het wel te vinden is. Hier is hij.

was het verzoekje van Afrika voor de Drieluik. Tanze mit mir in den Morgen. Het is een tango geschreven door Karel Gotts. Tekst in Kurt Herta. Muziek. De muzikale ondersteuning op het nummer kwam van een orkest onder leiding van Heinz Elschitz. Het nummer werd in augustus 1961 door Philips op single uitgebracht met Du fehlst mir so sehr en vertaalde cover van Jim Reeves Miss Me als B-kant. Goed, ik heb hier 1969 een nummer van David Bowie, Space Oddity.

titel van Space Oddity is ontleend aan Stanley Kubrick's uit 1968 daterende film 2001 A Space Odyssey. Space Oddity gaat over Major Tom, een fictieve astronaut bij wie tijdens een ruimtemissie het contact met de thuisbasis op aarde vervalt, waar men veronderstelt dat er iets mis moet zijn. Major Tom zelf mijmert dat hij in een hulpeloze positie verkeert. Planet Earth is blue and there's nothing I can do. Nou, Space Oddity werd een dikke hit in de periode dat het was eigenlijk vlak nadat de eerste bemande maanlanding van de Apollo 11 was geweest. Dus dat heeft hem een mooi duwtje meegegeven in de tijd. Nummer van de Golden Earrings. En ja, toen was... ik zeg het verkeerd om. Frans Krassenburg gaat het hier om. Die was toen nog bij de Golden Earrings. Maar hij zong het nummer Golden Earrings uit 1968.

toch blijft het ook een heel mooi nummer om te horen. Frank Krassenburg, Golden Earrings, 1968. We gaan even naar 1975. Daar vinden we Barry en Eileen, het mooie nummer If You Go.

Het origineel was Tuton Va. Dit was de mooie uitvoering van Barry en Helene, If You Go. Ik heb hier een nummer op. Ja, ik heb hier drie nummers klaarstaan. Maar ik wou eerst maar even beginnen met eentje van Mary Hopkin. Gaat op nummer Those Were The Days uit 1968.

Roads with the Days is gebaseerd op het Russische liedje. Nou ja, dat is niet te ontcijferen wat hier staat, maar er staat gelukkig een Nederlandse vertaling achter, De Lange Weg. Gecomponeerd door Boris Fomin met de tekst van Konstantin Predoski. Dit liedje werd in 1924 geschreven en ging over de jeugd en het romantische idealisme. Ook komen onderwerpen als drinken, zingen en dansen aan bod. De Georgische zangeres Tamara Tresselli en de Russische zanger Alexander Vertinsky maakten respectievelijk in 1925 en 1926, dat is dus 100 jaar geleden, de eerste opnames van dit lied. Nou ja, Those Were The Days werd een soort debuutnummer van Mary Hopkin. En in 1969 stond die Amerikaanse versie ook in haar debuutalbum Postcard. Goed, een nummer van de Bee Gees, gaat op het nummer Lamplight.

Toch een prachtige vertolking van de Bee Gees. Ja, toch regelmatig gedraaid in de hittijdmachine. Dit was het nummer Lamplight. Een nummer van Zen. En dat gaat over eigenlijk het titelnummer van de musical Hair uit 1967. Zen scoorde hier een nummer 1 hit mee. Dat is het nummer Hair.

Nou, prachtig nummer, ook alweer vanaf vinyl, net zoals net de Bee Gees. Ik heb hier wel een ander, gaan we even gewoon een mp3'tje draaien. Maar je hoort het verschil toch wel. Vinyl is toch een beetje warmer op een of andere manier en klinkt mooier. Maar dit is Chris Montez met het nummer Ain't No Diggers.

Ja, prachtig nummertje uit de jaren 70. Chris Montez uit 1973, om precies te weten. I Know Digas. Ja, ik ga even door met vinyl. Ik heb hier een nummer. Volgens mij was het eind jaren 70 of begin 80. Maar wel een hele mooie. I Won't Let You Down van PhD.

Ja, kijk eens aan. Dat heb je met vinyl nog alles. Maar hij is op de end. Dus nou, prachtig nummer om te horen. Ik krijg ook een reactie. Alweer een hele mooie klassieker. Bedankt voor die tip. Ja, ik ga even lekker door met vinyl, lijkt me. Maar ik heb eerst even een nummertje nog digitaal. Dat komt van Pieter Strasted. Volgens mij moet hij ook wel in de bak ergens zitten. Nummer Where Do You Go To My Lovely?

plaatje ligt ook altijd zo heerlijk in het horen. Where do you go to my lovely Pieter Sarstedt? Voor Pieter heb ik even een nummer van Sandy Shaw. Ook vanaf Vinyl Puppet on a String.

String. Hiermee deze mee aan het Eurovisie Songfestival 1967. De carrière van Sandy Shaw was zat in 1967 een beetje in het slop. En ze werd tegen wil en dank naar het Songfestival gestuurd. Van de 5 geschreven liedjes won Puppet on a String de Britse voorselectie. Op het Songfestival viel haar act op doordat ze op blote voeten optrad. Het nummer werd wereldwijd een grote hit. Oké, deze die heb ik dus ook afgelopen zondag kunnen vinden. Nummer van Louis Armstrong, What a Wonderful World, ook op single.

nummertje om weer te horen. Ik kwam het volgens mij 1968. Ik heb eigenlijk nog twee singeltjes klaar liggen. Maar ik denk dat ik dan toch de tweede, maar die moet ik nog op een draaitafel leggen. Dus dat zal ik even vlug doen. Want die andere, want ik zit naar de klok te kijken en de tijd begint dan wel op te schieten. Maar ik had eigenlijk Scarlet Ribbons van de Cats ook nog even willen draaien. Dus die leg ik gauw even op de draaitafel. Moet ik hem even zien of ik hem wat scherp kan krijgen. Dat doe ik wel even op een koptelefoon, want anders dan jengelt het zoals je ze aanzet.

liedje met een mooie lente. Nou, prachtig nummer om voor de vanavond even mee af te sluiten. Scarlet Ribbons. Nou, het was me weer een waar genoegen om mooie muziek tegenwoordig te brengen. Ik hoop dat het iedereen wat naar het zin was. Ja, de laatste half uurtje zoveel mogelijk geprobeerd met vinyl te draaien. Iedereen bedankt voor de vele reacties vanavond. Wat de hittijdmachine betreft ben ik er volgende week zaterdagavond weer. Voor straks lekker slapen en morgen gezond weer op. En morgen ben ik er weer met de Sunday Morning Breakfast Show. Tot morgen.

0: Het is middernacht. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3500 mensen deel aan een mars van United for Palestine. De protesten markeerden 3 jaar aanhoudende Israëlische aanvallen op Gaza, die begonnen na de Hamas-aanvallen op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 74.000 mensen gedood. Trump zei tegen de Amerikaanse pers dat Oekraïne een nieuwe leider nodig heeft die een vredesdeal met Rusland kan sluiten. Iets wat Zelensky volgens hem weigert. Dit gebeurde een dag nadat Trump aankondigde dat de VS olie en diesel uit Rusland gaat importeren. De Oekraïnse grondwet verbiedt verkiezingen tijdens oorlogstijd. Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfhaven rijden er tot minstens zondagavond 11 uur 's avonds geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waarvan 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Bij de luchthaven van Riyadh zijn explosies gehoord nadat een raket een passagierterminal raakte. Het vliegveld werd ontruimd en alle vliegverkeer stilgelegd. In de afgelopen 24 uur zijn minstens 2

0: 225 vluchten geannuleerd. Kuwait Airways schrapte alle vluchten van en naar Riyadh. De aanvallen worden toegeschreven aan Houthis, die 2 dagen eerder 3 Saoedische burgers doden. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond wemelt het in het noorden en midden van de buien. Soms pittig met onweer. Windstoten tot 90 km per uur en veel neerslag in korte tijd. Zuiden blijft droger. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfthaven rijden tot minstens vanavond 11 uur geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen. De paramilitaire Rapid Support Forces worden verantwoordelijk gehouden. De burgeroorlog tussen RSF en het regeringsleger duurt al ruim 3 jaar en geldt als de grootste humanitaire crisis ter wereld. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3500 mensen deel aan de mars van United for Palestine. De protesten markeerden 3 jaar aanhoudende Israëlische aanval op Gaza, die begonnen na de Hamas-aanval op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 74.000 mensen gedood. Trump zei tegen de Amerikaanse pers dat Oekraïne een nieuwe leider nodig heeft die een vredesdeal met Rusland kan sluiten, iets wat Zelensky volgens hem weigert. Dit gebeurde een dag nadat Trump aankondigde dat de VS olie en diesel uit Rusland gaat importeren. De Oekraïnse grondwet verbiedt verkiezingen tijdens oorlogstijd. En de orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eiste 2 levens door omvallende

0: bomen in Alabama en Florida. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Alle wegen in Houston County werden afgesloten vanwege gevaarlijke omstandigheden, waaronder kapotte elektriciteitskabels. Het weer dan. Vannacht vallen in het noorden nog stevige buien met onweer, korrelhagel en zware windstoten. Lokaal veel neerslag. Het zuiden ontspringt grotendeels de buiendans met minimumtemperatuur 7 tot 11 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.